0: Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramse Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden.
1: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

van Radiohead. Kooks. De ontvanger via kink.nl, de Kink app en in heel

0: Alternative Rock Radio.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
0: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramses Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. King.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. De oudste dochter van Alfredo Gulu, de man die dit weekend overleed bij zijn aanhouding in Rotterdam, gaat aangifte doen tegen de agenten die hem gearresteerd hebben. Dat zei haar advocaat in het programma Pauw en de Wit. Hij denkt dat er mogelijk sprake is van doodslag of dood door schuld. De Verenigde Staten hebben wapens in de ruimte. Dat heeft de Amerikaanse ruimtemacht Space Force bekendgemaakt. Om wat voor wapens het gaat willen ze niet zeggen, alleen dat ze gebruikt kunnen worden voor verdedigen en aanvallen. Het is de eerste keer dat de aanwezigheid van wapens in de ruimte is bevestigd. President Zelensky zegt dat hij wil stoppen met het aanvallen van energiedoelen. Maar op X zegt hij dat hij betwijfelt of Rusland dat ook wel echt gaat doen. President Trump zei op Truth Social dat beide landen een akkoord hadden bereikt. Zelensky zegt dat hij zich daaraan wil houden, mits ook Rusland met de aanvallen stopt. In Museum Beeld en Geluid in Hilversum is een Wall of Fame geopend, speciaal voor songwriters. 10 muzikanten hebben een plekje op de muur gekregen. Onder andere Herman van Veen, Boudewijn de Groot en Ramse Shaffi. Vanaf volgend jaar mogen de mensen die op de muur staan nieuwe namen aandragen. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het droog en zacht met temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen wordt het landinwaarts zomers warm met 27 graden en veel zon. In het westen zijn er meer wolken en is het zo'n 22 graden. Kink.

0: Dit is King. King. Alternative Rock Radio. King. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Thijs Bennema. De man die dit weekend in Rotterdam overleed vlak na zijn aanhouding reed niet op een gestolen fiets. Hij werd staande gehouden vanwege een melding over een gestolen fatbike. Zijn familie gaat aangifte doen tegen de agenten die betrokken waren bij de arrestatie. Dat vertelde hun advocaat gisteren in het televisieprogramma Pauw en de Wit. Het Belgische Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen een Nederlandse strafrechtenadvocaat, Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld aan een drugsbaron, een van de grootste cocaïnehandelaren van Europa. Polat is het er niet mee eens. Hij zegt dat hij binnen de kaders van de strafwetgeving heeft gehandeld. De politie heeft meer dan 120 tips gekregen over de hack bij Odido van begin dit jaar. Dat hebben ze bekendgemaakt in het programma Opsporing Verzocht. Vorige week lieten ze in dat programma een fragment horen van een van de verdachten. Bij de hack zijn de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. En het Nederlandse format De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Het programma dat in Amerika The Traitors heet. En dan het weer door Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt niet verder af dan een graad of 15. Overdag is het wisselend bewolkt met meer zon in het binnenland dan in de kustregio's. Het wordt zo'n 24 graden.
1: Kink.

Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Honderden mensen hebben vanavond meegedaan aan een stille tocht voor Alfredo Gulu. Die man die afgelopen weekend overleed bij zijn arrestatie in Rotterdam. Alfredo werd door de politie aan de kant gezet omdat hij op een fatbike reed en er net een gestolen zou zijn. Het bleef niet rustig na de stille tocht. Het politiebureau werd bekogeld met stenen en vuurwerk. Het Belgische Openbaar Ministerie eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse strafrechtenadvocaat Cem Polat. Hij zou vertrouwelijke informatie hebben doorverteld aan een Belgische drugsbaron. Die kreeg zelf de hoogst mogelijke strafeis, 20 jaar. Polat zegt dat hij niks verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Een groot deel van de schoonmakers op Schiphol en op treinstations heeft vandaag gestaakt. Vakbond FNV heeft het over een geslaagde eerste actiedag. De schoonmakers leggen nog de hele week het werk neer. Volgens de NS valt de rotzooi in de treinen en op treinstations nog mee, maar ze roepen reizigers op hun afval zelf mee te nemen uit de trein. Jutta Leerdam komt dit schaatsseizoen niet in actie. Ze gaat er even tussenuit. In een filmpje op YouTube legt ze uit dat er andere dingen belangrijk zijn, zoals social media. Maar stoppen met schaatsen doet ze niet, die deur wil ze niet dichtdoen. Leerdam won bij de Spelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500. En dan het weer door Weer Online. Vannacht is het meestal droog en vrij zacht. Morgen in het binnenland zomers warm met 25 tot lokaal 28 graden en veel zon. In het westen bewolkt en koeler. Na morgen wordt het wisselvalliger.
1: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink.

0: 6 uur geweest, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
0: Veenstra, Veenstra.
2: Ja, en mocht je het gehoord hebben of gemist hebben... Oasis komt naar Nederland. 17 en 18 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En alleen bij Kink maak je kans op gratis tickets. Vanaf nu begint elk uur. Elk heel uur begint met een nummer van Oasis. En heel soms zijn het er twee achter elkaar. En als je er twee achter elkaar hoort, dan stuur je gelijk een bericht met de Kink-app en maak je kans op 2 tickets voor Oasis. In Amsterdam. Alleen bij Kink. Goedemorgen, het is Prinsjesdag, 3 dinsdag van september. Ik wil altijd sneller dan even wachten. De dag begint grijs, daarna in het binnenland wat meer zon. En tot de avond blijft het ook droog. Temperatuur 21 graden in het noordwesten tot... hallo, die zomer die manier ophoudt, 28 in het zuidoosten. Hey,

0: ook deze Rover.
1: Feesten zet je aan, elke ochtend op King.
0: Nou, dat valt dus wel mee als ik naar het weerbericht kijk, want die zijn er lang niet voorbij, kennelijk. En eerst is dit een nieuwe van Nothing But Thieves. A Different Kind of Happiness. Hoor je natuurlijk ook bij King.

28 graden kan het vandaag worden in het Zuidoosten. Dus ik denk dat die dog days are over. Hold your horses. Of in dit geval, your dogs. Een avondje thuis blijven. Zo heilig. 69% van de mensen ligt wel eens om onder een sociale afspraak uit te komen. Een verjaardag, een bedrijfsborrel, wat ik veel. Populairste leugen die gebruikt wordt. Ik voel me niet zo lekker. Gevolgd door ik moet overwerken. Gevolgd door de kinderen zijn ziek. Iets met de kinderen. Als je regelmatig vloekend door het huis loopt omdat je je autosleutels kwijt bent. Of de fietssleutel van je kinderen. Goed nieuws. Volgens onderzoekers van de Universiteit van Toronto is die vergeetachtigheid een teken dat je hartstikke intelligent bent. Je brein is simpelweg te efficiënt om zich bezig te houden met onnozele details zoals waar ligt mijn autosleutel? Zodat er meer plek overblijft voor de echt belangrijke zaken en beslissingen. Maar ja, als je met je hoogontwikkelde brein net een medicijn tegen alle ziektes hebt ontdekt en je kunt vervolgens niet met de auto naar het ziekenhuis om het toe te... Maar je bent dus niet zorg van wanhoofd. Nee, je interne harde schijf maakt gewoon heel veel ruimte voor echt, echt, echt belangrijke zaken. Dus volgende keer als je wordt bekritiseerd omdat je weer een keer wat bent vergeten. Ja, maar dat komt, zeg je dan, omdat ik hyper-intelligent ben. En nog een goede muzieksmaak heb ik ook, want ik luister naar Kink. Hey! Blauwste nooit zo meteen. Promises of No Man's Land. Naar Candlebox and Far Behind.

0: anderhalve liter flessen Lipton Iced Tea 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Nia van Jumbo.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish & Fun en groente idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Half zeven. Kink. ANP Headlines.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Rotterdam is het gisteravond onrustig geweest na de stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Bij een politiebureau gooiden mensen stenen en vuurwerk. De ME greep in en er is 1 iemand opgepakt. De politie heeft meer dan 100 tips ontvangen over de Odido-hacker. Het telefoongesprek waarmee inloggegevens werden gestolen werd vorige week uitgezonden op tv. Dat heeft volgens de politie ontzettend veel informatie opgeleverd. En opnieuw succes voor de Amerikaanse versie van het Nederlandse tv-programma De Verraders. Het won vannacht in Los Angeles voor de 3e keer op rij een Emmy in de categorie Reality. Het weer van Weer Online? In Zuid-Holland hangt plaatselijk dichte mist. In de loop van de ochtend verdwijnt die. Daarna veel zon en plaatselijk zomers warm, 25 tot 28 graden.
14: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer op de A2 loopt vertraging op in de richting van Utrecht. Vanuit Den Bosch betekent dat tussen knooppunt Hintham en afrit Geldermalsen een uur vertraging. Het komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn afgesloten. Verder nog een melding vanuit het KNMI, want in Zuid-Holland en Noord-Brabant kunnen lokaal mistbanken voorkomen.
12: Kink, dit is het station van Black Keys. Nirvana. En Michiel Veenstra.
15: If Butts and Babies, Cloud Service hoor je zo meteen, maar eerst de Cranberries. Dit is Zombie.

Weekend, ifs, buts en maybes. Het is net 7:10 geweest. Goedemorgen. Net het verhaal nog doorgenomen over smoesjes die je gebruikt als je ergens geen zin in hebt. Want al die sociale verplichtingen. Leen ze toch een mooie. Ik zeg altijd, ik heb een afspraak met de bank. En dat is geen leugen, want ik heb afgesproken dat ik erop zou zitten. Ja, ja. Mooi. King Alternative Rock Radio. Er komen heel veel vragen binnen over Oasis. Hoe zit het nou? Nou, Oasis is gisteren aangekondigd dat ze naar Nederland komen. 16 en 17 juli in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En we hebben bij Kink kaarten. Als enige plek in Nederland waar je kaarten kunt winnen. Dit is Kink. Hallo, fijn dat je luistert. En dat doen we als volgt. Elk uur, en dan hebben we het over de gepresenteerde uren. Dus van 6:00 ochtends tot 9:00 avonds. Dus 's nachts mag je gewoon even slapen. Maar elk gepresenteerd uur begint op het hele uur met een Oasis track. Dat is gewoon, dat is voorpret. Dat is leuk. Maar heel af en toe komt er na die ene Oasis-track een tweede achteraan. En als dat het geval is, dan stuur je gelijk een bericht met de Kink. Het maakt niet uit wat erin staat, als maar duidelijk is dat je kaart wil winnen. En wie weet ga je dan dankzij Kink gratis

0: in de ochtend. Kink, dit is Kinkstart.
1: Met de groeten aan de buren van Herm. Die stuurt zojuist een berichtje. Dakota, dank dat je mijn buren wakker maakt. Michiel, stand

0: je in het Midden-Oosten of Noorden woont en moet met de trein vandaag, dan wil je echt eventjes je planner checken. Er is nou een grote storing, waardoor er minder en op sommige trajecten helemaal geen treinen rijden. En vooral het oosten en het noorden, een stukje van het midden, worden er ook geraakt. Mario Kwaartaal, praat je erover bij. Dat is ANP Bulletin van 7 uur. Gelijk erachteraan. Ja, oké, Oasis hoor je sowieso. Want dat doen we deze week. Elk uur begin met een Oasis track, maar komt er een tweede achteraan? Dat ga ik nog niet verklappen. Ik ga nog niet zeggen wat er achteraan komt. Als je twee Oasis tracks achter elkaar hoort, gelijk een bericht sturen met de King Cap. Dan maak je kans op tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Op 16 juli in Amsterdam. Nu kun je vast de King Cap gebruiken om mij te laten weten waarmee je wakker wil worden. Wat kan ik voor je draaien als Kingstart? Wat zou jij nou een lekker liedje vinden voor het begin van je dinsdagochtend? Kun je me laten weten? Open de Kink-app op je telefoon, druk op de contactknop en stuur mij een berichtje.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van Voordeel,
5: Aldi.
8: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè.
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze pers sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
13: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
14: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
13: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
14: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
13: En als je voor jezelf werkt?
14: Ook gewoon 1 factuur per maand.
13: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
14: Mm.
13: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
17: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In een deel van het land rijden veel minder treinen en op sommige trajecten rijdt helemaal niks. Er is een storing die de treinen in het midden en noorden van het land raakt. Het beveiligingssysteem kan niet zien waar een trein is en daardoor springen alle seinen op rood. ProRail weet nog niet wanneer het probleem is verholpen. In Rotterdam heeft de ME gisteravond ingegrepen bij een stille tocht voor de man die van het weekend overleed bij zijn arrestatie. Honderden mensen liepen mee in de tocht die eindigde bij een politiebureau in Rotterdam-Zuid. Daar sloeg de sfeer om en gooiden mensen met stenen en vuurwerk. Er is één verdachte opgepakt. Het telefoongesprek van de Odido-hacker in opsporing verzocht heeft meer dan 100 tips opgeleverd. Volgens de politie zit daar ontzettend veel informatie bij. Er wordt nu uitgezocht welke tips nuttig zijn voor het onderzoek. Bij de hack werden de gegevens van ruim 6 miljoen Odido-klanten gestolen en verkocht op het dark web. En in Los Angeles zijn vannacht de Emmy Awards uitgereikt. De belangrijkste Amerikaanse tv-prijzen. Het van oorsprong Nederlandse programma De Verraders pakte ook een beeldje. Het won voor de derde keer op rij in de categorie reality. Ziekenhuisserie The Pitt werd de grote winnaar met 6 Emmys. Het weer van Weer Online. In Zuid-Holland plaatselijk dichte mist, op andere plaatsen bewolkt en droog. Vanmiddag is er ruimte voor de zon, het wordt 25 tot 28 graden.
19: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt op gang, er zijn al wat ongelukken gebeurd en die veroorzaken dan ook de meeste vertraging. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht bijvoorbeeld, een ongeluk met meerdere voertuigen tussen Rosmalen-West en afrit Geldermalsen. De berg is aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Het is een flinke file, 20 kilometer met meer dan een uur vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht een ongeval tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort. De linkerrijstrook is afgesloten, 6 kilometer met 25 minuten extra reistijd. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem gebeurde een ongeluk tussen Os-Oost en Ravenstein. De linkerrijstrook is hier dicht, 30 minuten extra reistijd. En tot slot nog de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Ook hier gebeurde helaas een ongeluk. En ook hier is de linkerrijstrook dicht. Je doet er 30 minuten langer over.
17: Deze week alleen bij Kink. Elk uur. Op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.

0: de vraag. En dan nu de vraag. Komt er nog een tweede Oasis achteraan? Dan stuur je gelijk een bericht met de King Cap. Even kijken, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken, even kijken.
1: All my friends are eating, take it slow.
0: Nee. Over een uurtje, opnieuw kans.

0: over zeven. Goedemorgen, Michiel hier.
1: Welkom, Michiel.
2: Veenstra, Veenstra.
3: En wie ben jij nou weer?
0: Even kijken, Hanneke is erbij. Die zegt, oh Michiel, wat een verslavend spelletje na het nieuws. Iedereen hier in huis moet verplicht doodstil zijn als het eerste nummer afloopt. Robert heeft toch maar de fiets naar het werk gepakt. De koets was al gereserveerd, blijkbaar. En Lennart die vraagt, kan iemand mij de hype rondom Oasis uitleggen? Ja, nou kijk, sowieso over smaak valt niet te twisten. Dat is één ding. Dus je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Nou is Oasis verantwoordelijk geweest voor een paar van de meest iconische jaren 90 alternative rock klassiekers. Die we nog steeds heel veel meezingen. En omdat het zo lang, zo totaal niet in de lijn der verwachtingen lag dat die band bij elkaar zou komen. Dat was al nieuws. En dan waren die reunieconcerten 2 jaar geleden in Groot-Brittannië, of een jaar geleden, ook nog eens een keer fantastisch volgens iedereen die erbij was. Dus ja, dan is de hype wel echt als het nog een keer kan gebeuren. Sterker nog dat het nu gewoon in Nederland ook gebeurt. Gisteren bekendgemaakt. 16 en 17 juli speelt Oasis in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En Kink heeft als enige kaarten om weg te geven. Sowieso, dit wil je echt eventjes goed in de gaten houden. Als je kaarten wil proberen te kopen voor die Oasis-shows, of waar dan ook in Europa of Amerika, waar ze voor volgend jaar zijn aangekondigd, dan moet je je voor komende donderdagmiddag 5 uur hebben aangemeld op de site van Oasis. De link vind je op kink.nl. En dan moet je je inschrijven. Alleen als je ingeschreven bent, dan maak je kans om een kaart te kunnen kopen. Dus je moet je inschrijven, dan kun je 3 steden van je voorkeur opgeven. En als je dan geluk hebt, dan krijg je een bericht dat je een kaart mag kopen. Maar dat moet je dus echt voor donderdagmiddag 5 uur hebben gedaan. Dus wees daar dan maar altijd bij. En in de tussentijd lekker luisteren naar Kink. Want hier hebben we dus deze hele week tussen 6 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds de gepresenteerde uren bij Kink. Begint elk uur met een Oasis track, lekkere voorpret. En als er een tweede achteraan komt, dan stuur je gelijk een bericht met de Kink app. En wie weet ga je nou wel gratis naar Oasis in Amsterdam.
3: Hoi, hoi, medekinkers. Hier is het zuiden, is het tijd voor de pop misthoorn.
0: Oh, de misthoorn moet klinken, ja. Mist in het zuiden dus. En ook al echt. Qua trein is het drama vanochtend. Er is een grote storing op het spoor. Vooral in het noorden en het oosten is het treinverkeer ontregeld. Heel veel treinen vallen uit. En op sommige trajecten rijden er helemaal geen treinen. ProRail heeft een storing, werkt daar hard aan. Maar op dit moment is het echt zaken dat je eventjes goed de planner checkt. En hopen dat het allemaal lukt. Ja, dus als het niet rijdt, dan houdt het op, hè. Meer kun je ook niet doen. Vandaag is het in het westen en noorden bewolkt, wel droog. In het zuidoosten wordt het vandaag zonnig. Vanmiddag flink wat zon en droog. 21 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Je wordt

0: Free. Ja, het noordoosten van Nederland, als je met de trein moet. Flinke uitdaging. Grote storing in het beveiligingssysteem. Daardoor zijn alle zijnen op rood. ProRail kan niet meer zien waar de treinen precies rijden. Nou, in ieder geval niet hier, nee. Speelt op 13 verschillende plekken een groot raad wat er nou precies in de hand is. Voorlopig is het onduidelijk wanneer de boel weer gaat rijden. Dus check echt even de reisplanner voor je naar het station loopt. Hopelijk ben je niet gestrand met je goede gedrag. Het najaar is begonnen, dat ga je merken ook. Want na de kurkdroge zomer wordt er een flink nat najaar verwacht. Nieuwe berekeningen laten zien dat het bij een flinke wolkbreuk voor bijna 350.000 Nederlandse huizen kritiek wordt, omdat de riolering die enorme bakken water niet aan kan. Deskundigen pleiten daarom nu voor een speciaal waterlabel voor woningen, zodat je precies weet of je bij de volgende herfststorm met zandzakken klaar moet staan. Vooralsnog is handig, check even of de kelder waterdicht is en of de dakgoten wel echt schoon zijn. Dat wil ook een heel goede zijn.
1: Goedemorgen, dit is jouw Kingstart.
2: Met Michiel.
3: Welkom Michiel.
2: Michiel van Keulen.
0: Hey Michiel, met Michiel.
3: Welkom Michiel.
0: Ja, goedemorgen. Dit kan een heel lang gesprek worden, ik zal ophouden. Goedemorgen Michiel, alles goed?
2: Goedemorgen, jazeker wel, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij hebt een lekker suggestie gestuurd om te draaien als Kingstart om wakker te worden op deze dinsdagochtend. Hoezo kom je hier zo bij?
2: Ik heb werkelijk geen idee. Mooi. Jij vroeg om, bedenk eens een liedje in deze poptop. En denk, ja, die is wel lekker.
0: Nou ja, ja gelijk heb je. Zeg maar, waar gaan we met z'n allen naar luisteren dankzij het idee dat in jouw hoofd oppopte?
2: Van Chris Cornell met You Call My Name. Kingstart.

0: Nou, dat is echt, dit zegt echt iets over mij. Maar elke keer als ik dit liedje hoor, You Know My Name, moet ik denken aan een oude LP van Bert en Ernie. Hoe heet je? Ja, yeah, hoe heet je? Aan de andere kant van de plaat. Ja, en dan denk ik de tijd, ik ben Michiel.
1: Welkom Michiel. Ja,
2: Veenstra, ja. Veenstra.
0: Ja, You Know My Name, Chris Cornell. Aangevraagd worden, gaan we weer ook nog een keer door Michiel.
3: Hola!
2: Ja, Michiel.
1: Welkom Michiel.
0: Ja, Michiel van Keulen was het volgens mij toch? Even kijken. Ja, Michiel van Keulen vroeg deze aan als kingstart aan het begin van de dinsdagochtend. Het is 7:56. Meer nieuws over de ellende op het spoor. Hoor je zo meteen van Maria Kwaitaal in het ANP-bulletin van 7:30. Gelijk erachteraan onder andere Higby en ook David Bowie. En deze week, nog een minuutje of 20, is het weer tijd voor Ik Was Vandaag Je Oud. Allemaal Ik Was Vandaag Je Oudjes van één persoon die de meest mooie weetjes heeft over wat er allemaal gebeurde en wat we te danken hebben aan de Eerste Wereldoorlog. Gisteren hoorden we al dat het theezakje daar groot in is geworden. En Michael vertelt je zo meteen nog iets meer rond 7:45 over iets waar we zonder de Eerste Wereldoorlog waarschijnlijk nu niet aan waren gewend geweest.
4: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027... speelt Oasis

0: Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink.
3: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.

0: bonen.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.

0: Download de app en start met vinden.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl.

gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Het doet er meer dan een uur langer over, maar de weg is wel weer vrijgemaakt en de vertraging neemt af. Op de A12 Duitsland richting Utrecht ging het mis tussen Zevenaar en knooppunt Grijshoord. Ook hier is de weg weer vrij, maar houd rekening met een kwartier extra reistijd. Dan nog 3 kwartier vertraging op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein is een berger aanwezig, maar de linkerrijstrook blijft nog dicht. Okay.

0: Dinsdagochtend 15 september. Goedemorgen, hier luisteren naar Kikkelton op Rock Radio. Een berichtje van Nick over slecht zicht was net te horen in het ANP-WT. Slecht zicht. Dat heb ik denk ik gemist. Ik zie helemaal niks hier. Ja. Nico laat weten, hier geen mist, maar wel witte wieven. Prachtige foto van een landweggetje. Met inderdaad witte wieven, mistflarden. Dank voor je bericht met betrekking tot de NS, laat Nico nog weten. Ik zit in Rhenen, in de trein, in plaats van Ede. Ja, de treinen hebben drama. Kijk wat de laatste stand van zaken is voor je. Grote storing op het spoor. Het treinverkeer naar het noorden en het oosten is ontregeld. Volgens ProRail zijn voornamelijk de trajecten tussen Utrecht en het noorden en oosten uitgevallen. Maar heeft de storing een landelijke uitstraling. Als op zoveel plekken geen treinverkeer mogelijk is, heeft het ook effect op andere plekken. Legt een woordvoerder uit. Dan leg het even uit hoe het zit anders. Het is stuk en het werkt niet. En we komen geen meter vooruit.
1: Oh, dan pak je toch gewoon de auto.
0: Ja, dat schiet lekker op. De A2 staat op muur en muur vast. Daar is de oorzaak, een defecte auto, inmiddels wel weggehaald. De weg is ook weer vrijgegeven. Maar de vertraging die is nog wel aanzienlijk. Op dit moment op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel 72 minuten vertraging. In totaal staat er 387 kilometer. Verspreid over 119 files. Dat is absoluut kampioeners die A2. Alright. Deze week in Ik Was Vandaag Jaar Oud hebben we ineens een special te pakken over zaken die we te danken hebben aan de Eerste Wereldoorlog. Dankzij geschiedenisdocent Michael. Gisteren kwamen we er al achter dat theezakjes uit de Eerste Wereldoorlog zijn. En rond 7:15 weet je wel hoe laat het is. Want het gaat over de tijd.

0: iets meer dan een kwartier. En dan is er weer kans op tickets voor Oasis. Elk uur, op het hele uur, begint deze week bij Kink met een Oasis track. Dat is sowieso wel lekker. Als er een tweede achteraan komt, dan stuur je gelijk een bericht met de Kink app. En ga je misschien wel gratis naar Oasis in de Johan Cruijff Arena. Vergeet niet, als je kaarten wil kopen, moet je jezelf inschrijven via de website van Oasis. De link vind je in de Kink app en op kink.nl. Doe dat voor donderdagmiddag 5 uur. En anders blijf je gewoon sowieso lekker luisteren naar Kink, want dan maak je dus kans op tickets. Oké, Michael is geen geschiedenisdocent. Laat dus juist even weten met een appje. Maar geef les op een basisschool. Daar zit de Eerste Wereldoorlog in het programma van groep 6 en 8. Of hij laat het erin passen, maar hij vindt het zelf veel te interessant. En dat blijkt wel, want hij is deze hele week de gast in...
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Elke dag rond kwart vraag net wat slimmer wakker dan dat je de avond ervoor ging slapen. Deze week met Michael.
2: Hey, goedemorgen Michiel. Zijn we weer?
0: Ja, daar zijn we weer. Gisteren te horen gekregen van je hoe het theezakje is ontstaan dankzij de Eerste Wereldoorlog. Ja, wat ik al zei toen, jij stuurde een berichtje met zoveel producten die door de Eerste Wereldoorlog gemeengoed zijn geworden. Ik denk, dit wordt een reeks. Dus vandaag, de dinsdag, hoe oud was jij toen je waarachter kwam? Wat is jouw Ik was vandaag jaar oud?
2: Nou ja, zoals ik gisteren al zei, een paar jaar geleden, toen ik mijn les aan het voorbereiden was over de Eerste Wereldoorlog in groep 8. Kwam ik erachter dat het polshorloge ook uit de Eerste Wereldoorlog stond.
0: Het polshorloge? Nou, ik heb er eentje om momenteel. Maar wat heeft dat met de Eerste Wereldoorlog te maken? Want daarvoor allemaal van die zakhorloges.
2: Ja, en dat is natuurlijk niet handig als je aan het front staat. Maar ja, je moet wel met elkaar afspreken wanneer het fluitje gaat... om allemaal het niemandsland in te trekken richting de Duitse linies.
0: Ja.
2: En vandaar moesten ze dat dus even op een handigere manier doen... En wat is er anders, hè? Nou, dat je gewoon even op je pols kan kijken hoe laat het is.
0: En zo...
2: En hoeveel tijd is om aan te vallen.
0: Ja, en zo stamt ook dus het polshorloge, net zoals gisteren al geleerd, het theezakje uit de Eerste Wereldoorlog.
2: Ja.
0: Klein tipje van de sluier, wat gaan we morgen ontdekken?
2: Iets voor vrouwen.
1: Ik was vandaag jaar oud.
0: Iets voor vrouwen. Groot geworden, eigenlijk uitgevonden zelfs.

Gefeliciteerd. Je bent eindelijk ontsnapt aan de smakeloze bubbel van al die andere radiostations.

0: Dave stuurt met de Kink App. Het nieuwe album van Phoebe Bridges is zo goed. Stefan Odio, Lost Boys. En ik had ook een mooi bericht willen van Klaas. Ik draai net Pearl Jam en Alive. En Klaas stuurt... Na al die jaren weet ik nog precies waar ik dit nummer voor het eerst hoorde.
1: Hey, Michiel.
0: Hey, waar dan?
1: Nou, ik zat op de HAVO. En ik denk dat... Nou, het nummer was net uit. Het was net op de radio.
0: Ja.
1: En ik liep... We hadden in Dokkum hadden wij een kelder onder de HAVO. En daar mocht je roken. En dat was de coole plek, zeg maar.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan moest ik met de trap naar beneden. En ik doe die deur open en ik hoor dit. En elke keer... Ik vind het echt het meest briljante nummer ooit.
0: Ja.
1: En dat was de eerste keer dat ik het hoorde.
0: Wauw.
1: 1990 of 1991, ik weet niet meer.
0: Ja, 91 zal zeggen. En nog steeds, als jij het liedje ergens hoort... Dan ruik je weer dat hok, die kelder, ja. Dat rookhok onder de HAVO.
1: Ja, mijn kistjes, mijn pakje check. Nou ja, je weet het.
0: Heerlijk. Bedankt voor het delen van deze prachtige herinnering.
1: Ja, lekker hè?
0: Ah, absoluut. Als je met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht wil... nou ja, doe dan maar niet. Dat advies is op dit moment van kracht vanwege een muurvastzittende A2. En ook treinen die het allemaal maar moeilijk hebben. Marlia Kwaaital praat je erover bij in het ANP op het einde van 8 uur. En daarna ja, sowieso één Oasis-track. En als je een tweede er gelijk achteraan hoort... dan heb je voor me één ding te doen. Een bericht sturen met de Kink-app naar de studio. En wie weet ga je dan op 16 juli... naar Oasis in Amsterdam.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
3: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen. Op veiligthuis.nl.
6: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
9: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
8: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van Voordeel,
6: Aldi.
10: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
11: nee.
10: Proteïneshakes.
12: Gadver.
10: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
13: Lekker bezig.
10: Milner.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
13: Lekker bezig.
15: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
16: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
17: Oké.
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
20: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
21: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
22: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
23: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
22: Dus waar moet je zijn voor de magic?
23: Jojo.
24: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
23: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
24: Oh, en nu niet?
0: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
24: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
11: Albert Heijn. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
25: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
26: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Mensen die met de auto vanuit het zuiden naar Utrecht willen, krijgen het advies om hun reis uit te stellen. De A2 staat muurvast van Den Bosch naar Utrecht door een ongeluk. En omrijden kan ook niet. Treinreizigers hebben ook een probleem. In het noorden en midden van het land rijdt bijna niks. Door een storing staan alle seinen op rood. In Rotterdam-Zuid is de ME gisteravond bekogeld door mensen die meededen aan een stille tocht. Bij een politiebureau gooiden ze met stenen en staken ze rookbommen af. De stille tocht was voor een man die afgelopen weekend onterecht werd aangezien voor een fietsendief. Bij zijn arrestatie werd hij niet goed en overleed. Wie gelovig is, heeft een kleinere kans op een nieuwe baan. Dat blijkt volgens het Nederlands Dagblad uit onderzoek. Je wordt minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek als bedrijven in je brief bijvoorbeeld lezen dat je vrijwilligerswerk doet in een kerk of moskee. Ze zouden bang zijn dat je je geloof meebrengt naar je werk. En in de binnenstad van Den Haag zijn de eerste Oranje-fans al aangekomen om Prinsjesdag te vieren. Ze staan bij Paleis Noordeinde, waar vanmiddag het koningspaar wordt opgehaald met de glazen koets voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor, met daarin de plannen van het kabinet. Het weer van Weer Online. Al snel breekt overal de zon door en loopt de temperatuur op. Het wordt 25 tot 28 graden. In het westen zijn er wat meer wolken en blijft het iets koeler.
27: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is op dit moment in volle gang. Er staat 570 kilometer file in totaal. Met de langste files in Noord-Brabant en Gelderland. Wat opvalt, de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Daar gebeurde een ongeluk tussen afrit Hoenderlo en Stroep. De weg is daar weer vrij, maar houdt rekening met 15 minuten extra reistijd. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht rijd je de file in tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Het rijdt langzaam 11 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 richting Breda. Vanuit Eindhoven is de rechterrijstrook dicht tussen Oorschot en knooppunt de Baars. Dit betekent 20 minuten vertraging. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting Os. Je doet er 20 minuten langer over tussen Os en knooppunt Paalgraven.
25: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Michiel Veenstra's Kinkstart.
28: Kink. Hey, moet je zien. Het is tijd voor mijn lievelingsradioprogramma.
25: Kinkstart. Kopje koffie.
28: Kruintje.
25: Mooi. Met Michiel in de ochtend.

is te snijden nu. Als er nu een tweede Oasis-track achteraan komt, ga ik misschien wel op 16 juli volgend jaar naar Oasis in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Elk uur opnieuw kans. Elk uur begint met een Oasis-track deze week bij Kink. En dan, als er een tweede achteraan komt, ja, ja.

0: deze week alleen te winnen bij Kink. Tickets voor Oasis in Amsterdam.
1: Als je tickets wil scoren voor Oasis in Amsterdam, of waar dan ook in een van de steden die ze gisteren hebben aangekondigd, dan moet je je voor donderdagmiddag 5 uur registreren via de website van Oasis. De juiste link vind je via de Kink app en kink.nl. Of je luistert naar het enige radiostation dat deze week tickets heeft voor Oasis. Als je twee keer achter elkaar Oasis hoort, dan is het bal.
2: Met Timo.
1: Hey Timo, met Michiel van Kink spreken. Goedemorgen.
2: Hey Michiel. Goedemorgen.
1: Dit is heel tricky wat ik nu ga vragen aan je.
2: Ja.
1: Je kunt eigenlijk maar één goed antwoord geven.
2: Oké, ik ga mijn best doen.
1: Wat is er zo bijzonder aan 16 juli 2027?
2: 16 juli 2027, dan treedt Oasis op in Amsterdam. En ik ben 5 jaar getrouwd met Dora.
1: Ja, ik denk dat het toch beter is als je dat laatste als eerste had gezegd. Je weet toch hoe het werkt, Tio? Je weet toch hoe het werkt?
2: Ik snap het, maar ik ben zenuwachtig.
1: Oké, nog één keer. Wat is er zo bijzonder aan 16 juli 2027, Timo? Kom op, je kunt het.
2: 5 jaar getrouwd met Dora.
1: Ja! En waar gaan jullie dat vieren?
2: In de Amsterdam Arena, in de Johan Cruijff Arena.
1: Ja! Timo en Dora, 5 jaar getrouwd op 16 juli. Dat ga je vieren in de Johan Cruijff Arena. Jullie gaan naar Oasis!
2: Te gek, te gek, te gek.

0: Hebben we heel goed gedaan. Het team heeft goed geantwoord. Goed,
1: ja, ja, super. Ja, echt heel zo goed. Ontzettend blij mee.
0: Veel plezier allemaal.
1: Ja, super bedankt. Super bedankt. Echt heel erg blij mee.

0: Keo and That's Me bij Kink. God, ja, Timo, helemaal blij. Die gaat 5 jaar getrouwd vieren in Amsterdam met Oasis in de Johan Cruijff Arena. Ik zei helemaal stijf van de adrenaline. Elk uur begint bij Kink met een Oasis track. Als er een tweede achteraan komt, stuur je gelijk een bericht en ga je misschien wel naar Oasis in de Johan Cruijff Arena. Kings of Leon hoor je binnen nu in een paar minuten. Maar eerst, net zoals elke dinsdagochtend, ook vanochtend weer tijd voor het allerlaatste tech, social media en gadget nieuws in
1: Kink in de kabel.
2: Goedemorgen. Elke dinsdag hoor je binnen een paar minuten het meest opvallende tech en social media nieuws van de afgelopen week. Zo ben je weer helemaal up-to-date en dat zonder kapotte accu. Met zometeen, we weten exact wanneer je Grand Theft Auto 6 kan gaan spelen. En er is een cyberaanval geweest op de Bijenkorf. Maar eerst Apple. De techgigant heeft in een presentatie een aantal nieuwe apparaten bekendgemaakt. Deze week komen er onder andere nieuwe versies van de iPhone Pro en de AirPods uit. Maar de grote aankondiging was voor een apparaat dat volgende week verschijnt, de iPhone Duo. Het is het eerste vouwbare toestel geproduceerd door Apple. Het lijkt in die zin op eerdere smartphones van onder andere Samsung, die met de Galaxy Fold-lijn ook al vouwbare telefoons op de markt heeft gebracht. En vouwbaar betekent in dit geval dat het scherm dus gevouwen kan worden. Apple belooft een luxe ervaring en prestaties die gelijk moeten zijn aan de Pro-iPhones, althans een soort van. En het heeft ook meteen een flink prijskaartje. De vouwbare iPhone is verkrijgbaar vanaf €2339. Ja, ik snap de naam nu ineens wel. Aan één hypotheek heb je niet genoeg, vandaar iPhone Duo. In augustus is er een cyberaanval geweest op het bedrijf Seva Logistics. Een bedrijf dat gegevens bewaart van grote winkelketens zoals onder andere Bol en de Bijenkorf. Daar waar er bij Bol niet veel aan de hand leek te zijn, heeft de Bijenkorf nu aangegeven dat er namen, contactgegevens en betaalomschrijvingen buit zijn gemaakt. Geadviseerd wordt om goed op e-mails te letten wanneer je klant bent bij de Bijenkorf. Het warehuis zegt dat altijd je ordernummer bijvoorbeeld genoteerd staat bij echte e-mails van het warehuis. Gegevens van de Bijenkorf, van klanten althans die op straat liggen. Ja, dat steekt wel. We weten exact wanneer we aan de slag kunnen met Grand Theft Auto 6. De nieuwe game die in november verschijnt, aanstaande november, wist al kijkrecords te verbreken met de eerste trailer een paar jaar geleden. Een presentatie op Netflix wist een flink kijkersaandeel te trekken afgelopen maand. Het spel is enkel digitaal verkrijgbaar en daarom zijn er nu exacte tijden bekendgemaakt wanneer het spel beschikbaar is om te spelen. Dus wanneer die unlocked op je console. Voor Europa is dat donderdag 19 november, dat is ook de releasedatum, op exact 12 uur 's nachts. Dus wanneer je kalender 1911 aantikt, kan je dus gaan spelen met GTA 6 op je PlayStation 5 of Xbox Series X. In Nieuw-Zeeland verschijnt het spel door tijdverschil 18 uur eerder. Dus er worden al manieren gevonden om misschien wel eerder te spelen dan de rest van de wereld. Fans van de Grand Theft Auto games die zitten al jaren te wachten op het nieuwe spel en gaan ongetwijfeld naar de klok zitten staren voordat het zover is. Je wordt er zowaar getikt van.
0: Dankjewel Jim voor Kink in de Kabel. Elke dinsdagochtend bij met het laatste tech, social media en gadget nieuws. 6 voor 8:30, nu Kings of Leon.

Kingsdave Leon, You're Somebody. Ik was even vergeten te vertellen. Net hoorde je ook nog voor Kink in de Kabel Kyo. And That's Me. Kyo is een van de meest veelbelovende nieuwe toffe bands. En die doen vanavond een gratis pop-up show in een kroeg hier in Hilversum. Dat is Café de Carousel. Het begint om 9 uur. Je hoeft geen kaart te kopen, geen sign-up. Het is gewoon first come, first served. Dus mocht je toevallig vanavond in Hilversum zijn, of in de buurt van, of denken, fuck it, ik ga ervoor naar Hilversum. Vanavond 9 uur in Café de Carousel Kyo live. Wij hadden gisteravond, was ook wel lekker hoor, nog zo'n ontzettend toffe, veelbelovende nieuwe band die het afgelopen jaar zo mal gaat. Bleach 93 live in de King Studio. Jim sprak de band. Mooi aangrijpend gesprek werd het ook over het overkomen van een paar heel zware hobbels. Dat gesprek kun je nu beluisteren via de Kink app en kink.nl. En ze speelden natuurlijk ook live de uitvoering van Ceiling die ze gisteravond live deden op Kink. Die hoor je zo meteen nog een keer. En ook Counting Crows komt eraan na het nieuws van 8:30.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Kink. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
5: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
6: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.

0: traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
3: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
4: Half negen. Kink. ANP Headlines.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote problemen op het spoor komen misschien door sabotage. Volgens ProRail zijn er op meerdere plekken in het land buizen vastgemaakt aan het spoor. Daardoor denkt de beveiliging dat er een trein rijdt en gaan de seinen op rood. Op deze Prinsjesdag druppelen in Den Haag langzaam maar zeker de eerste groepjes Oranjefans binnen. Ze willen van dichtbij het koningspaar zien dat vanmiddag in de glazen koets door de binnenstad rijdt. En de prijzen aan de pomp zijn vanochtend verder gestegen doordat de olie duurder is geworden. Ga je tanken langs de snelweg, betaal je voor een liter benzine al snel €2,71. Dat is 3 cent meer dan vorige week, zegt een consumentenclub. Het weer van Weer Online? In het westen bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits is in volle gang. De langste dagelijkse files staan in Noord-Brabant en Gelderland. Wat verder opvalt is de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Hoevelaken. De weg is weer vrijgemaakt, maar reken op 50 minuten op onthoud. Op de A27 Breda richting Gorkum is het druk tussen Oosterhout en industriegebied Avelingen. Het rijdt langzaam 15 kilometer met 3 kwartier vertraging. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort is het raak tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort Vathorst. Je doet er 20 minuten langer over. Dan een kapotte vrachtauto op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel betekent dat 20 minuten extra reistijd. Dan nog een vrachtauto met pech op de A67 Venlo richting Eindhoven. De rechterrijstrook moest gesloten worden tussen Asten en Geldrop. 9 kilometer met 40 minuten vertraging.

0: Veenstra.
1: Als we net is opgenomen gisteravond live in de King Bunker. Bleach 93, eerst Counting Crows en Mr. Jones.
2: Kink. Hey Michiel, goedemorgen.
3: Hey Michiel, goedemorgen.
2: Welkom.

9 over half 9, dinsdagochtend. Dat is het nu een half uur geleden of zo. Timo die ging helemaal door het dak, hartstikke blij. Want hij won 2 tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. 16 en 17 juli komen ze naar Nederland. Gisteren bekendgemaakt. Als je daar naartoe wil, als je gewoon kaarten wil kopen, vergeet niet dat je je voor donderdagmiddag 5 uur registreert op de website van Oasis. Anders krijg je gewoon geen uitnodiging om een ticket te kopen. Zo is het ook. Keihard. Maar wel duidelijk. En bij Kink maak je deze week kans op tickets. Elk uur begint met een Oasis track. En soms komt er een tweede achteraan. En als dat het geval is, stuur je gelijk een bericht. Gisteravond in de Kink Live Bunker. Bleach 93. Ze hadden de avond ervoor in Bitterzoet gespeeld. Waanzinnig. En daarna kwamen ze hier naar Kink. Dat was heel leuk. Jim sprak ze. Die had ze ook al gesproken op Vestrock. En oh, hey, Jude. Dat hebben we gezellig gezegd. Herkende me ook gelijk weer. En ze vonden onze nieuwe studio hartstikke mooi. Is hij ook. En ze speelden live een opname van gisteravond uit de avondshow van Kink. Bleach 93. Nu met Ceiling.

Ceiling. Duurt niet al te lang meer, dan vind je de beelden ook op ons YouTube-kanaal. Dat is fantastisch, stuurt Hans. Joep, die doet ook wat een band. En Tom, die zegt, is dit live? Wauw, Blitzdown Free is te gek. I know. Vandaag is het de 50ste verjaardag van de voormalige drummer van Frans Ferdinand. Oké. Dat is misschien niet waar je de hele dag mee bezig hoeft te zijn. Maar het is wel de reden waarom je zo meteen Frans Ferdinand hoort in Veenza verteld. Na de nieuwe Cakes the Element. En nu is

0: presents Cage the Elephant en AFAS Live. Binnenkort scoor je tickets voor deze show. Door te luisteren naar Kings. Ze hebben ook nog de support gehad van Oasis in de Verenigde Staten vorig jaar. Ja, Oasis. Zometeen om 9:00 sowieso weer 1 Oasis-track. Misschien wel 2 bij Erik. En als dat zo is, dan stuur je gelijk een bericht. Het kan elk uur gebeuren. Tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Alright, Paul Thompson. Is niet eens meer de drummer van Franz Ferdinand. Dat was hij. Wat hij tegenwoordig doet, geen idee. Misschien is hij life coach geworden. Mental coach. Dat doet iedereen tegenwoordig. Hij is jarig vandaag. 50 jaar. En daarom Franz Ferdinand in...
1: Veenstra vertelt.
0: Op een avond, na een feestje dat meer weg had van een schreeuwpartij door dronken mensen dan een gezellig beschaafd samen zijn, kwam Alex Kapranos thuis met een hoofd vol verbazing, maar ook inspiratie. Want die gasten hadden elkaar onder invloed van weet ik veel wat de meest absurde en gekke dingen toegeroepen en dat gaf hem een idee. Hij begon aan een nummer waarvan de songteksten doordrenkt waren met de echo's van dat feest. En die teksten roepen een beeld op van uitbundige, ongefilterde gesprekken en onthullingen. Een vriend die trots is. Een bekende vriend voor wie ze iets had gevoeld voordat hij beroemd werd. Het waren zinnen die je nooit zou horen in een normaal gesprek, maar die in de chaos van het feest op de voorgrond traden. Tussen de luidruchtige dialogen door had hij flarden opgevangen van dat verschillende vrouwen naar hem schreeuwden. En dan kwam er een refrein naar boven, bijna als een mantra. Ik moet iemand verliefd op me laten worden. En hij besefte dat deze woorden gericht waren aan één specifiek iemand op dat feest. En die beschouwde hij daarom als één grote geluksvogel. You're so lucky. Lucky, lucky. Maar wil je ook? Is de prangende vraag. Flarden van teksten. Flarden van een wild en chaotisch feest. Kwamen samen in deze van Franz Ferdinand. Oh.

0: Frans Ferdinand. En Do You Want To bij Kink. Oké. Erik Kortom is zometeen op de radio. 3 uur lang met de beste alternative rock. De nieuwe Queens of the Stone Age komt bij hem voorbij. Ja, dat zal het dus niet. Dat blijft natuurlijk wel een soort van een contractuele verplichting voor hem. Killers en ook Jimi Hendrix. Wat een zender, hè. En ook vandaag begint weer met 3 tracks uit de jaren 90. Dat is wel grappig. Dat is natuurlijk elke dag bij Erik. De Kink 90s break. En zo vlak voor 9 geef ik dan een cryptische zin. Waar 3 titels in verborgen zitten. Sowieso, ook Erik begint elk uur met een Oasis track. Dus in de cryptische zin kun je sowieso 1 Oasis track ontwaren. Maar misschien wel 2. Dus ja, misschien haal je hier al wel iets uit. Dat komt hier. Nooit omzien in de wrok, zei ze. Terwijl ze de noodsituatie op planeet Aarde in een hartvormig doosje deed. Dat is de zin. Er zitten sowieso 1 Oasis track in, maar misschien wel 2. En dan is het bal. Dus nog 1 keer. Nooit omzien in de wrok, zei ze. Terwijl ze de noodsituatie op planeet Aarde in een hartvormig doosje deed. Die 3 tracks hoor je zometeen bij Erik op Kink. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Op meerdere plaatsen in ons land zijn buizen bewust vastgemaakt aan het spoor, zegt ProRail. De computer denkt dan dat er een trein rijdt, terwijl dat niet zo is. In het noorden en oosten ligt het treinverkeer plat. Omdat veel mensen willen weten hoe ze dan wel kunnen reizen, is de NS-reisplanner overbelast. Er zijn veel vragen over de dood van een bejaarde Amsterdammer. De man van 81 werd in februari om het leven gebracht in zijn appartement in Amsterdam-Oost. Het is na maanden nog altijd onduidelijk wie erachter zit en hoe de dader is binnengekomen. Voor de gouden tip heeft justitie nu een beloning klaar liggen van €15.000. Het is geen goede dag om je auto vol te gooien, want tanken is door de stijgende olieprijzen opnieuw duurder geworden. Volgens een consumentenclub betaal je op pompstations langs de snelweg nu bijna €2,72 per liter. Dat is ruim 3 cent meer dan vorige week. Op andere plekken is brandstof meestal wat minder duur. En Den Haag kleurt langzaam een beetje oranje. Op deze Prinsjesdag zijn de eerste groepjes fans van het Koningshuis het centrum binnengedruppeld. Ze willen van dichtbij zien hoe het koningspaar in de glazen koets naar de Schouwburg wordt gereden voor de troonrede. Daarin vertelt de koning hoe het met ons land gaat en wat de... Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files staan in Gelderland en Brabant. De eerste dagelijkse files worden weer korter. Vooral de volgende bijzonderheden veroorzaken nu de meeste vertraging. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam gebeurde een ongeluk tussen Stroe en Amersfoort Noord. De rechterrijstrook is dicht en de berger is aanwezig, maar je doet er een uur langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam ging het mis tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienen Noordbrug. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 20 minuten. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda een ongeval tussen afrit Westerlee en knooppunt Vlaardingen. Ook hier moest de rechterrijstrook dicht en je vertraging is 15 minuten. Dan nog een flinke vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Er staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen afrit Liesel en Geldrop. Je vertraging is hier meer dan een uur.
14: Deze week alleen bij Kink. Elke uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in

Goedemorgen, goedemorgen. Het is tijd voor de King Nighties Break van deze dinsdag. Komt hier. Nooit omzien in wrok, zei ze. Terwijl ze de noodsituatie op planeet Aarde in een hartvormig doosje deed. Leuk. Nooit omzien in wrok, zei ze. Terwijl ze de noodsituatie op planeet Aarde in een hartvormig doosje deed. Nou, ga er maar aan staan.

Helaas geen Double Oasis. Misschien in het volgende uur, je weet het niet. Als je er twee achter elkaar hoort, dan kun je appen voor kaarten voor Oasis volgend jaar in de Johan Cruijff Arena. Wij geven die kaarten weg hier bij Kink. Aan het begin van elk uur hoor je één of twee Oasis tracks. Bij twee mag je dus gaan appen. Kink 90's Break. Ik heb er twee goed, althans, ik heb er drie goed. Maar Harry en Melinda hebben het allebei goed. Emergency on Planet Earth, Jamie Rijnkwijn. Heartshaped Box van Nirvana en Don't Look Back in Anger van Oasis maakte nooit omzien in wrok, zei ze, terwijl ze de noodsituatie op planeet Aarde in een hartvormig doosje deed. Goed gedaan, Harry en Melinda. Is Melinda of Melinda? Melinda. Goed gedaan. Mooi. En morgen natuurlijk weer een nieuwe. Ja, ik vind het leuk om ze te maken. En jij vindt het geloof ik ook nog steeds leuk om het in te sturen. Want als het te doen is, dan krijg ik heel veel appjes binnen. In dit geval dus van Harry en Melinda. Goed gedaan. Zometeen Imagine Dragons and the Killers. Maar eerst Insignificant Other, Outkink XL hier op de zender. Dit zijn de Queens of the Stone Age.

0: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

Heavy, Cross, Beth, Ditto en haar Gossip. En de War on Drugs zijn terug. En hoe? Met een nieuwe Kink XL. Speciaal voor ons gemaakt. Nee hoor, gewoon de wereld ingeslingerd. En we hebben een stempel Kink XL gegeven. Dus die ga je veel horen deze week. Zometeen Within Temptation. Maar eerst Biblical. Dat is Biffy Clyro. Baby.

0: zometeen hier op Kink. Onder andere Arctic Monkeys, Bibidobie en Fate No More. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter Bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
5: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
4: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
5: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
4: En als je voor jezelf werkt?
5: Ook gewoon 1 factuur per maand.
4: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak. Of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Treinreizigers moeten voorlopig nog rekening houden met vertragingen. Op meerdere plekken in ons land is het spoor bewust gesaboteerd door buizen vast te maken. Er is ook een trein tegenaan gereden, maar dat liep goed af. ProRail probeert de storing zo snel mogelijk op te lossen, maar dat kost wel tijd. Op de dag dat het kabinet de plannen voor volgend jaar bekend maakt, zijn er in Den Haag ook allerlei kleine protesten. Burgemeester Van Zanen zegt dat zijn stad daar goed op is voorbereid. Er zijn verhalen dat ook boeren op deze Prinsjesdag willen demonstreren in Den Haag. Van Zanen hoopt dat ze hun trekkers thuis laten. De benzineprijzen zijn weer met 4 cent gestegen en staan bijna op het record van begin vorige week. Langs de snelweg betaal je per liter nu €2,72. Bij pompstations op andere plekken is brandstof wat minder duur. De stijgende prijzen hebben onder andere te maken met een kapotte oliepijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. En er gaat minder geld naar amateursportclubs en daar maakt sportkoepel NOC-NSF zich zorgen over. In een open brief aan het kabinet roepen ze op om sport betaalbaar en toegankelijk te houden. De brief is ondertekend door bekende namen uit de sportwereld, zoals Louis van Gaal, Ruud Gullit en Irene Wüst. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm.
12: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink.
0: Biba Doobie. En natuurlijk Oasis.

Oasis in de Johan Cruijff Arena 2027. En we zijn het enige station dat daar kaarten voor heeft. En dat geven we de hele week weg. Als je twee keer Oasis hoort aan het begin van het uur, moet je appen. Helaas, dit was er weer maar eentje. Stop crying your heart out, hoorde je van Oasis. Dit was er maar eentje, maar wie weet, in het volgende uur.

Jordi and Sun has set. Zo leuk, ik heb hier een lijst. Hè. Dat staat bij ons in de computer wat ik aan het draaien ben. En daar staat onder Bibadubi. Want het is namelijk een beetje raar geschreven. Er staat Beabadobe. En daar staat eronder, vind ik zo lief. Daar staat er allemaal uitspraak Bibadubi. En dan snel uitgesproken. Succes! Ik zal het nog een keer doen. Bibadubi! Sun has set. Zometeen Arctic Monkeys met die fantastische titel Why Do You Only Call Me When You're High? Maar eerst Bring Me Some Water. Dit is Melissa Etheridge.

0: Mr. E misschien wel op zijn vrolijkst. Nou, het is een blues, maar wel een vrolijke, een prachtige mooie blues. Je hoorde Mr. E's Beautiful Blues van Eels. Daarvoor You Are The Know, Alanis Morissette. Zometeen hier op Kink Yard Act. Blijft een fijn beentje hoor, heerlijk keen. En ik ga je iets vertellen over 15 september in het verleden. Want in 1998 komt er een plaat uit die geboycott wordt door een aantal winkels. Welke dat is, dat hoor je zo.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
6: Fans van voordeel.
8: Aldi.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
8: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
6: Fans van voordeel,
8: Aldi.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En

Somewhere Only We Know. Je hoorde Keen, band die zich liet voorstaan, erop liet voorstaan dat ze alleen maar piano gebruikte. Maar ergens in de loop van de tijd de piano zo vervormde dat het weer klonk als een gitaar. Nou ja, goed. Het is een keuze. Het is 15 september vandaag. En tech-gigant Apple brengt in 2014 een tool uit om het album Songs of Innocence uit je iTunes-account te halen. Het album werd nog geen week daarvoor gratis toegevoegd aan alle gebruikers van U2. Hè. Maar dat leidde tot argwaan bij veel muziekliefhebbers. Dus toen moesten ze dat herstellen, brachten ze een tooltje uit en plop, weg was Songs of Innocence. Dan in 1998 brengt Marilyn Manson op 15 september het album Mechanical Animals uit. Het wordt in een aantal winkelketens en platenzakken geboycott vanwege de cover. Waarin Marilyn Manson te zien is als een soort, ja, wat heeft hij? Hij heeft borsten, maar geen tepels. Dus zoek dat plaatje maar eens op. Ik kan het moeilijk beschrijven. Het is zo androgyn als dat Marilyn Manson. Zo genderfluïde als Marilyn Manson zich af en toe voordeed. Maar dan op de hoes gevat. En dat vonden ze in Amerika. Nou, dat kon je niet. Vreselijk weg ermee. Dat was 1998. En dan, helaas, Johnny Ramone, gitarist en songwriter van The Ramones, overlijdt in 2004 aan de gevolgen van prostaatkanker. 55 jaar oud. The Ramones komt

0: De Black Keys hoorde je zometeen hier op Kink als je blijft luisteren. En dan hoef ik volgens mij niet eens te vragen, maar dan doe je gewoon Nowhere van Therapy. Zalig. Fontaines DC en Pearl Jam. Tot zo.
1: Kink. Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theobert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
14: Nu. Super deals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1+1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
15: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
16: De beste plek voor jou, NVM.
17: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een trein is vanmorgen bij Steenwijk in Overijssel op een spoorsabotage gereden. Volgens NS waren reizigers niet in gevaar. Op meerdere plekken in ons land waren bewust spullen op het spoor gelegd, zoals metalen buizen. Op 5 plekken in Gelderland zijn sabotages gevonden, waaronder bij Barneveld en Putten. In Arnhem staan opnieuw de mannen voor de rechter die zijn opgepakt voor het bendegeweld in Overasselt. Ze horen of ze nog langer blijven vastzitten. Het gaat in totaal om 33 verdachten. 2 weken geleden bestormden ze een huis in Overasselt. De beveiliger van het huis kwam bij een schietpartij om het leven. Op Prinsjesdag denken Haagse politici extra goed na over hun kleding, waarmee ze willen laten zien waar ze voor staan. Zo is een Kamerlid van D66 vandaag gekleed in de kleuren van de Oekraïnse vlag. En de staatssecretaris van Onderwijs draagt een tas die gemaakt is van een boek. Ze wil zo aangeven hoe belangrijk lezen is. En Japan heeft voor het eerst meer dan 100.000 inwoners die ouder zijn dan 100 jaar. Het land heeft te maken met extreme vergrijzing, omdat er ook steeds minder baby's worden geboren. Dat aantal neemt al 10 jaar achter elkaar af. Japan heeft na Monaco de oudste bevolking van de wereld. Het weer van Weer Online. In het westen is het bewolkt, op andere plaatsen schijnt de zon. Vanmiddag wordt het 25 tot 28 graden. In het westen wordt het iets minder warm.
17: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Erik Kortom.
0: Met zometeen een hele grote hoor. Ja, Pearl Jam.

Kink XL hier, Marianne van Fontaine's DC was een plaat die opeens zo ploef bij onze tamburelen viel. Leek alsof hij opeens uit het plafond, uit het systeemplafond kwam dwarrelen. Daar lag hij opeens en wij dachten, wat? En daar waren ze met een nieuwe single. En ik kreeg gisteren een appje van, ik heb het net opgezocht, waar is hij? Marnix. Marnix die zegt, het is in eerste instantie dat je denkt, meer van hetzelfde. Maar als je hem vaker hoort, man wat een rammer. Een rammer. Leuk woord is dat. Man, wat een rammer. Dat klopt ook wel. Marianne van Fontaine's DC, gewoon weer een hartstikke liedje van deze fantastische goede band. Zometeen live, Florence and the Machine, maar eerst Nowhere. Dit is

0: Dino's van Nederlands Gembodem heb ik het natuurlijk over Johan. De vervuiling van de aarde. Ja, laten we eens even een lekker onderwerp opentrekken. Nou, dat schuwen we niet hier op de zender. Ook dingen die wel eens gezegd moeten en mogen worden. Vervuiling van de aarde kan ook met plezier besproken worden. Geloof het of niet, zoals met Plastic Beach van Gorillaz. Ja, en hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen in de Kink Album Top 1000 Classic. Kink.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: begint elke uur op Kink met een Oasis-track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink-app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fuck you.

0: of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
5: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl. Je verdient het.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: De Kink Album Top 1000 Classic van vandaag is Plastic Beach van Gorillaz uit 2010. 435, dat is de notitie in de Album Top 1000 van 2026. Is 267 plekken naar beneden gekukeld, gedonderd. Ja, dat kan. Misschien is ook misschien niet hun meest... Nou, weet het niet. Ik weet niet of het de meest aansprekende werk is. Nou goed, in ieder geval even wat kleine dingetjes over de plaat. Album begon als een filmproject, hè? Van Damon Albarn. Albarn en Jamie Hewlett had in eerste instantie helemaal geen connectie met Gorillaz. Het project werd vergeleken met films van bijvoorbeeld The Who, had als titel Carousel. Het zou gaan over de mystieke aspecten van Groot-Brittannië. Stonehenge, gaan ze maar door. Maar het project liep volledig uit de klauw en werd te ambitieus om te maken. Dus daar stopten ze mee. Het album heeft als thema het vervuilen van de aarde. Dat zei ik net. Damon Albarn stelde zich een eiland voor dat helemaal gemaakt was van plastic dat in zee drijft. Nou, dat is ook zo. Er drijft nog steeds. We hebben een plastic soep, maar we hebben ook... Nou ja, dat is de plastic soep. Dat is een enorm, ik geloof de grootte van Frankrijk, wat midden op de oceaan ronddrijft, wat alleen maar fucking plastic waste is. En de hoest van het album brengt deze visie een beetje in kaart. Maar Albarn wilde dat de toon van het album was wel leuk blijven natuurlijk. Het was heel leuk om te maken, ook die plaat volgens Gorillaz. Er werden meer dan 70 nummers geschreven, waarvan een aantal soort van overblijfselen waren van het carouselproject, wat dus uiteindelijk afgeschoten werd omdat het te duur is. En als het gaat om de fun factor, vergelijkt Damon Albarn het met de aandachtspannen van kinderen. Ja, je moet eerst iets hebben wat tot de verbeelding spreekt voordat ze gaan luisteren. Daar zit wel wat in, ja. Plastic Beach van Gorillaz uit 2010 is vandaag de Kink Album Top 1000 Classic. Daarvan hoor je zo meteen Stylo met Bobby Womack als guest star. Maar eerst On Melancholy Hill.
1: Kink Album Top 1000 Classic.

natuurlijk weer een nieuwe Kink-album, Top 1000 Classic. En dan gaan we het hebben over Before It Might Be Gone van The Vices. Zeker wel een classic. Over classics gesproken, Break On Through, The Send The Doors,

0: Lulu.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Kink. Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Een sfeervol huis hoeft niet duur te zijn. Profiteer nu met Club Karwei van wel 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerverlichting. Karwei, maak je huis mooier.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

0: of doneer.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
6: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Golden Naturals, tweede halve prijs. Dat is een potje voordelig. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
10: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Activisten hebben in Den Haag rode verf gegooid op de weg waarover straks de glazen koets rijdt. Het gaat om 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze zijn aangehouden. Nog een uur en dan stapt het koningspaar de glazen koets in voor een rit naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning de troonrede voor. Op meerdere plekken willen boeren het komende half uur brandjes stichten als protest tegen de stikstofplannen van het kabinet, schrijft de Telegraaf. Volgens de actiegroepen is er geen gevaar voor het publiek. De actie is geen onderdeel van de landelijke boerenprotesten, maar wordt lokaal georganiseerd. Inlichtingendienst AIVD gaat helpen bij het onderzoek naar de spoorsabotage. Die wil vooral weten uit welke hoek de aanval komt. Volgens ProRail werden er op 24 plaatsen verspreid over het land spullen in het spoor gelegd. Bij Steenwijk in Overijssel is een trein er tegenaan gereden. Op een aantal plekken is het inmiddels weg en kunnen treinen weer rijden. En in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam wordt volgend jaar de Europese Supercup gespeeld. De wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en Europa League is op woensdag 11 augustus. Die wedstrijd wordt al sinds 1973 gespeeld, maar was nog nooit eerder in Nederland. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen wordt het bewolkt, maar het is wel warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kunnen ook onweersbuien ontstaan.
10: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink.

0: Kink.
1: Hele goede dinsdagmiddag. Isabel hier tot 3 uur op Kink. Met wederom een gezonde portie alternative rock. En heel veel blije Oasis-fans natuurlijk. Gisteren werd het bekend, ze komen naar Nederland. En wij bij Kink mogen je kaarten weggeven. Wat moet je daarvoor doen? Nou, zodra je Oasis hoort, leuk voor je. Zodra je 2 Oasis-tracks achter elkaar hoort, ja, dan moet je als een sodemieter een appje sturen via de Kink-app en maak je kans op die kaarten. Ah, ik hoop dat dat duidelijk is. En wat was Jim gisteren blij. Jongens, jongens, jongens, ik mocht hem verblijden met kaartjes voor het concert. En die gingen even helemaal uit zijn stekkertje. En daar word ik dan ook weer super blij van. Dus ja, tot dat. Even geen Oasis nu, wel Ugly Kid Joe, Two Doors Cinema Club en nu The Talking Heads met A Road to Nowhere.

0: De laatste tijd zitten ze regelmatig bij John Frusciante thuis, met hun instrumenten, met hun inspiratie, te werken aan nieuw materiaal voor een nieuw album. Ik hoop dat we er snel eentje krijgen. Red Hot Chili Peppers, je hoort ze zometeen met Black Summer hier op Kink, en ook Animal Instinct van de Cranberries onderweg en Leap.
1: Kink. Deze week in de bonus: AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk alles reinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou.
8: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Elke dag.

De nieuwste van Leap, Bloodlines. Want bij Kink ben je ook aan het goede adres voor nieuwe alternative rock. Bijvoorbeeld zometeen ook die van Nothing But Thieves, Baby Cool. Maar ook voor hele fijne klassiekers zit je hier helemaal goed. Zoals The Pixies, Where's My Mind?

0: Zometeen neem ik je mee naar de Zero's voor de Kink Zero's Break. En ga ik een track draaien van Oasis. Dan weet je dat alvast. 1 of 2. Cruciaal verschil als jij kaarten wil. Zometeen hoor je het.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekte, longziekte of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
8: Lekkere van Albert Heijn.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
9: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm.
12: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
15: Sportlife.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
19: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
20: De beste plek voor jou, NVM.
21: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Langs allerlei snelwegen zijn brandjes uitgebroken. Er wordt brand gemeld langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Stroe en de A28 bij Hogeveen. Waarschijnlijk gaat het om een actie van boeren. Die hadden gezegd dat ze aan het begin van de middag hooibalen in brand zouden steken. Na de grote storing op het spoor door saboteurs zijn de treinen op de meeste stukken weer gaan rijden. Wel zijn er nog vertragingen of kunnen treinen uitvallen. Op tientallen plekken waren vannacht buizen vastgemaakt aan de rails. Door wie wordt onderzocht en daarbij krijgt de politie hulp van inlichtingendienst AIVD. Oranjefans in Den Haag staan er al een tijdje klaar voor. Het koningspaar staat op het punt om de glazen koets in te stappen voor hun rijtour door de binnenstad. Daarna leest de koning in de Schouwburg de troonrede voor met alle kabinetsplannen. Vanochtend zijn klimaatactivisten opgepakt die de route van de koets beklad hadden met rode verf. En bij een grote actie tegen illegaal vuurwerk is de afgelopen weken bijna 4000 kilo in beslag genomen. Er zijn 7 mensen aangehouden voor de handel in het spul en voor witwassen. De grootste vangst was al een paar weken geleden met ruim 1000 kilo. Dit weekend werden 3 kleinere transporten onderschept. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen.
0: Deze week alleen bij Kink. Elk uur. Op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio.

uit ons eigen kikkerlandje. Cloud servers, ifs, buts and maybes. Ja, de hele tent staat op stelten in verband met de Oasis die naar Nederland komt. En ik kan me voorstellen als je geen Oasis-fan bent dat je denkt, hou er even over op je. Maar dit is toch wel gewoon een fenomeen. En wat ik ook wel heel belangrijk vind is hoe zij dat gaan doen. De mannen van Oasis en de concertorganisatoren zo rond dat concert. Om tegen te gaan dat de doorverkoop wordt gestimuleerd en er allemaal handelaren tussen gaan zitten, wordt er gewerkt met een speciaal inschrijvingsproces om die wachttijden en georganiseerde ticketverkoop dus te beperken. Is een beetje anders dan anders, is een beetje ingewikkelder dan anders, maar ik vind de intentie wat dat betreft ook alweer goed. Als je nou wil weten hoe je je in moet schrijven, kijk dan even op de Kink-site. Daar wordt het helemaal uitgelegd. En daar wordt je ook uitgelegd hoe je hier bij Kink kaartjes kunt winnen voor Oasis. Zo, tot zover. We gaan nu door met My Chemical Romance en Radiohead en het machtig

Veel veranderingen in de Zero's. Ook in het verkeer. Er werden allerlei verkeersregels toegevoegd, aangepast, weggehouden. En ook hele nieuwe verkeersregels werden in het leven geroepen. Welke hele belangrijke bijvoorbeeld in 2002? Ga ik je zo meteen vertellen. En dan ook drie tracks uit die zinderende Zero's in de King's Zero's Break.

0: werk doe de loe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kink. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement, dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de moment.

0: allerlei regels veranderd. Er werden allerlei regels toegevoegd. En er werden ook hele nieuwe regels in het leven geroepen. Omdat daar behoefte aan was. Omdat er ineens nieuwe dingen kwamen. Zoals bijvoorbeeld de opkomst van de mobiele telefoon. Hadden we eerder nog niet mee te maken gehad. Maar dat ding veranderde natuurlijk wel degelijk het weggedrag. En zorgde ook voor behoorlijk wat gevaren. Dus om gevaarlijke situaties te voorkomen, werd het in 2002 voor alle bestuurders van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicapte voertuig strikt verboden om tijdens het rijden een telefoon vast te houden. Handheld te bellen. Ja, bellen mocht vanaf toen dus alleen nog handsfree in gemotoriseerde voertuigen. Op de fiets was het nog niet strafbaar, dat kwam pas later. Maar dus sinds 30 maart 2002... handsfree mag alleen nog maar in gemotoriseerde voertuigen. Ook in de Zero's, 2007. Paolo Nutini die komt met Jenny Don't Be Hasty. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Uit de 2001, Incubus Wish You Were Here. En we trappen deze King Zero's break van vandaag af met Kaiser Chiefs. Uit 2005, Every Day I Love You Less and Less. Veel plezier in de Zero's.
1: King Zero's break.

Dat was hem weer voor vandaag. De Kink Zero's Break. Terug naar het heden 2026. The Haunted Youth komt met nieuw materiaal. En een single Death Wish featuring Max Fry.

0: Leuk dat je luistert naar Kink. Blijf het ook vooral doen. Zometeen nieuwe muziek van Florence Road. De allernieuwste van The War on Drugs. En ook een track van Oasis. Of misschien wel twee.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
5: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
9: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
10: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
9: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
10: Maar die prachtige kleding dan?
9: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
16: Attentie alsjeblieft. Let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed. Geen kortingen. Ook geen andere acties. Ik herhaal. Geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project. Behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De politiek moet problemen oplossen en zich niet laten leiden door de ophef van de dag. Dat zei koning Willem-Alexander in de eerste troonrede van het kabinet Jette. Hij noemde problemen als stikstof, wonen en migratie die al veel te lang vragen om een oplossing. Maar de koning waarschuwde ook, niet alles kan tegelijk. Wat volgens de koning echt niet kan wachten is de stikstofaanpak. Het minderheidskabinet kwam voor de zomer met een groot plan en sommige partijen willen het flink versoepelen of de prullenbak in. De koning zegt dat het kabinet altijd in gesprek blijft met de boeren en dat er veel geld klaar ligt om ze te helpen. Op meerdere plekken in het land zijn opnieuw spoorlijnen geblokkeerd. Vanmorgen gebeurde dat ook al op tientallen plaatsen. Door wie is niet bekend, maar actiegroep Farmers Defence Force sluit niet uit dat het boeren waren. Er werden voor vandaag al wilde acties aangekondigd. Langs meerdere snelwegen zijn ook brandjes gesticht. Dat zorgde niet voor files. En ook België weet nog niet of het volgend jaar meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Net als ons land hebben de Belgen om extra bedenktijd gevraagd. Ook zij worstelen met de deelname van Israël. Het Songfestival is volgend jaar in Bulgarije. Het weer van Weer Online. Het is op veel plaatsen zonnig en het is warm voor de tijd van het jaar. Maximaal 28 graden. Vanavond in het westen buien. In het oosten kan ook een klap onweer voorkomen.
0: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur, kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio, Isabel Brinkman.
3: Je eigen pad kiezen. Oasis, whatever.

Wie is dat? Wie is dat? Who is that? The War on Drugs en alle nieuws de Kink XL van deze week. Zometeen ga ik echt een heel lekker blokje krijgen voor mezelf. Je weet, Lenny Kravitz. Ik vind hem erg lekker. Noem hem altijd lekkere Lenny. Die komt er zometeen aan. En de stem waar ik nog steeds dol verliefd op ben, die van Chris Cornell, die hoor je zometeen in combinatie met Soundgarden, Spoonman. Eerst een band uit Nederland. 30 jaar zijn ze al bij elkaar en na 30 jaar nog steeds zo sterk als ik weet niet wat. Within Temptation, What Have You Done?

0: Zometeen ga ik onder andere aan de slag met de allernieuwste van Florence Road. En wat ik dan weer grappig vind, is dat we hebben een app hier bij Kink. En meermaals kwam de vraag voorbij van de DJ's. Die nieuwe, hè, van Florence Road. Hoe spreek je dat nou uit? 7563 of 7563? We weten het allemaal niet zeker, maar we gaan voor 7563. Florence Road is zometeen ook The Wombats onderweg en R.E.M.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis in

0: begint elke uur op Kink met een Oasis track. En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio. En wie weet, sta jij volgend jaar oog in oog met de Gallaghers. Tickets voor Oasis in Amsterdam.
1: Fucking biblical, mate.
0: Deze week alleen te winnen bij Kink.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Kink. Man, ze hebben nou een mooie actiebevel eraf. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel. We komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6

0: ANWB en gaan.
1: Ren je in het zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar...

Night Swimming van R.E.M. Green Day ga ik zo meteen voor je draaien. En Green Day die heeft sinds vorige maand een eigen tv-zender op hun YouTube-kanaal. Green Day TV is een officiële 24/7 livestream. En dan kan je bijvoorbeeld zeldzaam archiefmateriaal zien, complete concerten, backstagebeelden, studiosessies, maar bijvoorbeeld ook fancams uit de jaren 90. Dus dat is wel grappig om te bekijken, zo van voor de mobiele telefoons. En er wordt ook een stukje gepresenteerd op Green Day TV. Dat wordt gedaan door de drummer, Trey Cool. En hij...

optredens van opkomende artiesten, interviews en allerlei comedy sketches. Dat dus over Green Day TV. En ik ga Green Day nu draaien hier op Kink met Minority.

0: Ja, voor mij zit het weer op voor vandaag. Morgen dan ben ik er weer om 12 uur. Zometeen Stefan Koren. En dan maak je inderdaad weer kans op kaarten voor Oasis. Veel succes, veel plezier en hopelijk tot morgen.
1: Kink. Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
1: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
13: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
15: Phew, we kunnen weer.
14: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Koning Willem-Alexander en koning Maxima hebben hun deel van Prinsjesdag afgesloten met de balkonscène bij Paleis Noordeinde. Ook hun 3 dochters en zijn broer prins Constantijn plus vrouw waren erbij. Over een half uur biedt minister Heijne van Financiën de miljoenennota en begroting aan de Tweede Kamer. De troonrede die de koning uitsprak was de langste in tientallen jaren. Er stonden bijna 2900 woorden in. Dat zijn er 700 meer dan gemiddeld. In de troonrede zei Willem-Alexander dat niet alles wat we willen ook kan. Er zijn volgens hem financiële grenzen en we mogen onze kinderen niet opzadelen met een onverantwoord hoge staatsschuld. Er zijn nog steeds meerdere storingen op het spoor, zegt ProRail. Vanmorgen werden de rails op ruim 30 plekken geblokkeerd, maar ook vanmiddag waren er sabotageacties. Farmers Defence Force zegt niet achter de acties te zitten, maar dat het wel te verwachten was. De AIVD onderzoekt uit welke hoek de sabotage komt. En de politie heeft langs de A2 in Breukelen zeker 5 boeren aangehouden, zegt RTV Utrecht. Dat gebeurde nadat er hooibalen in brand waren gestoken. De rook zorgde voor veel overlast op de snelweg. In Stroem moest de ME ingrijpen bij een boerenblokkade. Daar werden hooibalen in brand gestoken. En dan nu het weer van Weer Online. Op veel plaatsen schijnt de zon, maar in het noorden en noordwesten is het bewolkt. Later neemt de bewolking toe. Het is 21 graden in het noorden en in het zuidoosten kan het 28 graden worden. Vanavond regen en onweersbuien.
16: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
15: Hey, goedemiddag. Zometeen hoor je de White Stripes. En nu Oasis met Some Might Say. Kink.

Dat is in elk geval één keer Oasis. En deze week bij twee keer maak je kans op kaarten voor die shows die ze gisteren hebben aangekondigd. Komt er een tweede? Over een uurtje weer een mogelijkheid. Dit zijn de White Stripes, Seven Nation Army.

de Staten-Generaal. Ik verklaar de nazomer. Nog maar eens geopend. Hoera, hoera, hoera. Kyo hoorde je op Kink. That's me. Daar ga je vanavond trouwens nog veel meer van horen van Kyo. Bij Jim Voorwald in de avondshow. Hij heeft ze gesproken namelijk. Stefan is mijn naam. Goedemiddag. En het is gewoon lekker vandaag. Qua temperatuur, ja, misschien een beetje plakkerig. Maar de zon schijnt. De sfeer is goed. Zometeen namelijk Arcade Fire. Eerst Limp Bizkit en Nookie.

0: Dit is King met de Verve Sonnet. Precies 4:30. Tijd om heel even adem te halen en een pauze te nemen.
1: Korenslag.
0: Vind ik wel, toch? Heb je wel verdiend. Ik weet niet waar je mee bezig bent, maar het is vandaag een beetje plakkerig. Dus een korte pauze kan absoluut geen kwaad. Een pauze waarin we Korenslag spelen. Dat doen we elke maandag tot en met donderdag rond dit tijdstip op King. En Korenslag, dat is een spel. Het valt heel simpel uit te leggen. Zometeen hoor je een liedje. Dat is gezongen door een koor. Maar herken je het ook als het wordt gezongen door dat koor? Weet jij titel en artiest van dit?
1: Korenslag. Hoor jij wat het koor zingt?
0: Nou, zingt. Oh, dat was niet heel goed gedaan. Maar misschien is het wel gelukt om titel en artiest te herkennen. Als je het weet, geef het door, stuur een berichtje via de Kink-app. Een goed antwoord levert je punten op in het Korenslagklassement. En dan beloof ik je zometeen de gewoon goed gezongen versie. Dat over een paar minuten en ook Honey I'm Home en Evanescence.
2: Kink. 18 plus, speel bewust.
3: Ja. Is dat echt serieus?
4: Zo.
3: Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
8: Hey, vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op vloeren met de Gamma Voordeelpas. Van kliklaminaat tot visgraat, voor elke vloer gewoon naar Gamma. Dat zeg ik. Gamma!
7: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Draken temmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1,099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
16: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: Stefan Koren.
1: Oscar heeft het goed en ook Jasper en Joost hebben herkend wat het koor zingt.
0: Kink.
1: En als jij het ook wist, mag jij ook punten opschrijven in jouw korenslagklassement. Het goede antwoord was Alice in Chains. Wood.

Volgende week staan ze in de Ziggo Dome. Moet je wel goed uitspreken trouwens, als je daarover vertelt dat je daarheen gaat. ik heb kaarten. En ik zei van de week tegen vrienden tegen me: ja, 22 september, dan ga ik naar de Ziggo Dome, dan ga ik naar Evanescence. En toen keken ze me echt aan: je gaat naar wat? Evanescence? Nooit van gehoord, wat is dat? Evanescence, dat wisten ze wel. Call Me When You're Sober, hoorde je. Dit is Kink met Tom Petty zo na Arctic Monkeys. Snap out.

Heb je dat nou gemist? Hou sowieso de Kink-app en de socials van Kink in de gaten voor de live sessie. Maar het interview staat nu al op kink.nl en in de Kink-app. Bleach 93 dus, Figure 8. En dit is Panic at the Disco. I Write Sins, Not Tragedies.

0: Panic at the Disco, I Write Sins Not Tragedies. Het is bijna 4:00.
1: ANP Nieuws. Spoiler alert!
0: Het koffertje is gepresenteerd. Yay! Hiep, hiep, hoera. En er zijn er twee mogelijkheden. Is de inhoud van dat koffertje, die miljoenennota, is dat nieuw en schokkend? Of allang uitgelekt en wisten we eigenlijk al wat erin stond? Zal mij benieuwen. Spannend. Je hoort het zo meteen in het ANP-nieuws. Daarna Muse.

Oasis. En ik zeg het er nog maar eens bij. Hoor je twee keer Oasis deze week, dan maak je kans op kaarten voor de show die ze geven op 16 juli in de Arena. Ze komen naar Nederland. En sowieso, als je daarbij wil zijn, check even de Kink-app of Kink.nl, want je moet je voor inschrijven. Zoveel mensen willen er kaartjes hebben. Maar deze week bij Kink dus exclusief kaarten voor Oasis. Maar dan moet je ze wel twee keer achter elkaar horen. Nou, Seas Electric hoor je zo meteen sowieso.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Kink. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Smint.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik... En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
8: Boost yourself.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies... met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
15: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op... en maak kans op 1500 euro winkeltegoed. IKEA.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De sabotage op het treinspoor vandaag is volgens premier Rob Jetten ontwrichtend en levensgevaarlijk. Of het om terrorisme gaat is nog niet duidelijk, maar volgens de premier is er goed over nagedacht. Verder wil hij het politieonderzoek afwachten. Vandaag werd het spoor volgens ProRail op meer dan 30 plekken gesaboteerd. Minister Heijnen van Financiën heeft met het bekende koffertje... de miljoenennota en begroting gepresenteerd in de Tweede Kamer. Heijnen wil dat de handrem van de economie gaat... want met alle regeltjes en het overvolle stroomnet schiet het niet echt op. Bedrijven die willen groeien kunnen dat niet... en juist zij zorgen voor werk, zei Heijnen. Extinction Rebellion heeft opnieuw geprotesteerd tijdens Prinsjesdag. Dit keer werd nepolie op de ramen van de ingang van de Tweede Kamer gegooid. Eerder vandaag werden al 7 XR-demonstranten aangehouden... die rode verf op de route van de glazen koets gooiden. De actiegroep klaagt over miljardensteun van het kabinet voor grote vervuilers. En de politie heeft bij een zoektocht in een plas bij Arnhem een lichaam gevonden. Vanmorgen was er een burgernet oproep gestuurd... omdat de politie op zoek was naar een vermiste man van in de 30. Verscheidende media melden dat de gevonden persoon zanger Ben Saunders is. Hij won 15 jaar geleden als eerste de Voice of Holland. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt vanuit het westen wat toe en wordt gevolgd door wat lichte regen. Ook in het oosten later op de avond wat regen en onweersbuien. Morgen regenachtig en een stukje koeler, een graad of 18.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het land, zo heb je een kwartiertje vertraging... als je over de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch rijdt. Je komt in 15 kilometer file bij Culemborg. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht. Helemaal eventjes dicht is de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij de Drechttunnel. Staat een te hoog vrachtwagen voor de tunnel. De A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Klaverpolder een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht, zodoende 15 kilometer file en een half uur vertraging. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp 9 kilometer file. Kwartier vertraging daar.
17: Deze week alleen bij Kink. Elke uur, op het hele uur, kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan Koren.
0: Het zal mij benieuwen hoe vaak ze dit uur voorbij komen. Oasis, She's Electric. Kink.

0: Twee keer Oasis maak je kans op die tickets. Achter elkaar. Dit is één keer. Er komt er dan een tweede keer. Ik heb er een goed gevoel over.
1: Oh, nee.
0: Nou, helaas. Over een uurtje nog een keer proberen.

0: met Muse en Bliss. Zo ook de Beatles, Queens of the Stone Age hoor je eerst.
1: In een klaslokaal, ergens in de toekomst.
2: Jongens, de les is begonnen. Oké, wie weet wat er in 2026 op deze datum gebeurde?
0: De datum is 15 september, de dag die we onthouden als de dag dat koning Willem Alexander de troonrede voorlas. Weet hij weer goed, hè? Ja, ik hou er zo van, die koning die dan aan het voorlezen is. Hij kan het niet. Laat ik het zo zeggen, ik hoop dat Amalia, Alexia en Ariane vroeger voorgelezen werden door een lakei. Maar het is Prinsjesdag, de status en generaal, ze zijn toegesproken. Het koffertje is er weer, de plannen zijn bekend. Iedereen is boos, dus het was gewoon weer het standaard recept. En de zinnen die worden voorgelezen door Willem-Alexander, heeft ook de NS wel moeite met op gang komen vandaag. Het treinverkeer in het noorden en oosten van Nederland lag vandaag deels stil door sabotage aan het spoor. En ze zijn nog steeds niet helemaal erachter wie het nou gedaan heeft en wat er aan de hand is. En het is ook nog steeds niet helemaal op gang gekomen. En er is nieuws over die Odido-hack. Die kun je je vast nog wel herinneren. Dat was een grote hack, hè? Ontzettend veel gegevens op straat. En vorige week werd in opsporing verzocht een geluidsfragment gedeeld met daarin de stem van een van de hackers. Weet je nog, heb je dat meegekregen? De stem van een van de hackers was te horen dat hij aan het bellen was en hoe hij dan binnen is gekomen en allemaal dat soort dingen. En het was, en daar was iedereen toen heel verbaasd over, een hele kalme, nette stem. Nou, heel fijn ook om naar te luisteren. En heel veel mensen die hebben die stem inmiddels gehoord en die hebben daar ook iets in herkend. Want op dat fragment zijn 120 tips binnengekomen. 120. Daarvan is wel meer dan de helft. Laat deze man voortaan de troonrede voorlezen.
1: De Kink Middagjoke. Stefan Koren.
0: Maar misschien hebben we er nog iets aan. Ach, arme Wim Lex. Hij deed het goed door vanmiddag. Ja, dus dit jaar duidelijk een AVI-niveau mogen gaan. De Beatles hoor je zometeen op Kink. Eerst nieuwe muziek van Queens of the Stone Age. Insignificant Other.

op Kink. Ik kreeg van de week weer zo'n video in mijn timeline van Paul McCartney. Die bij Jimmy Fallon, die talkshow-host, te gast is in de Verenigde Staten op televisie. En dan staan er mensen staan in een lift. En die lift die komt op een verdieping, die deuren gaan open. En dan staan Jimmy Fallon en Paul McCartney daar op die etage te pingpongen. En de gezichten van die mensen, het is nog steeds zo ontzettend grappig. De Beatles hoorde je op Kink. Helter Skelter, zometeen ook Blur na Bring Me The Horizon. I did.

op Kink, Girls and Boys. Oké, klein quizje. Wie hoor je hier en wat zijn deze iconen aan het doen? Enig idee wat dit is? Als je een idee hebt, laat het even weten via de Kink app. Je hoort het zo, net als Foo Fighters. I saw your face there in the wind.

0: en Kees cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor 7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Half 5. Kink. ANP Headlines.
10: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de Tweede Kamer is de miljoenennota gepresenteerd door minister Heijnen van Financiën. Hij vindt dat er minder regels moeten komen en dat sneller vergunningen gegeven moeten worden. Want nu staat de economie op de handrem. De Raad van State heeft naar de miljoenennota gekeken en is niet echt positief. Het kabinet heeft goed in de gaten wat de problemen zijn, zegt de Raad, maar doet er weinig aan. Het is niet duidelijk of de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag terrorisme waren, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk en zegt dat er goed over de acties nagedacht is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en warm met 21 tot lokaal 29 graden. De bewolking neemt wat toe en in het oosten vanavond wat regen en onweer. Morgen regenachtig en een stuk koeler.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is begonnen. Een paar wegen heb je al behoorlijke vertraging. Werkzaamheden op de A2, Utrecht-Den Bosch. 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Oude Rijn en afrit Beest. 25 minuten vertraging daardoor. 4 kilometer file op de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. De een kwartier vertraging daardoor. Het heeft te maken met bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn dicht. 50 minuten vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Dordrecht. En 20 minuten oponthoud de andere kant op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Langzaam rijden over 15 kilometer tussen knooppunt de Ridderkerk en de Moerdijkbrug. King.

0: Ik liet je net dit geluid horen. En ik vroeg of je enig idee had wat het hebt. Sophie die zegt, is het poepen? Nee, dat is het niet, Sophie. Maar Stefan die heeft het ook gezien. Die stuurt dit audio heb je.
1: Voor mij heb ik dat gisteren op de socials gezien. Zijn dat Dave Grohl en Josh Homme in een vuurwerkwinkel?
0: Dat zijn het zeker. Ja, mocht je het filmpje niet gezien hebben, het is echt heel grappig. Dave Grohl, de frontman van Foo Fighters, en Josh Homme, frontman van Queens of the Stone Age, die zijn op dit moment samen aan het toeren, die band, door de Verenigde Staten. En zo nu en dan maken ze een tussenstop ergens en gaan ze een winkel in. En zo'n Amerikaanse winkel, dus een grote hal vol met rekken met, nou, in dit geval vuurwerk. Zij zijn dus in een vuurwerkwinkel. En zij lopen daar doorheen. En wat heel grappig is, het hele filmpje zijn ze een beetje met elkaar aan het fluisteren. Alsof ze in een bibliotheek zijn. Want ze willen niet te veel aandacht trekken, denk ik. Maar tegelijkertijd staan ze wel als twee kleine jongens. Het zijn twee mannen van 50 plus, hè. Maar als twee kleine jongetjes staan ze bij ieder ding vuurwerk. Wow! Oh! Wow! Oh! En dan staan ze dus uiteindelijk ook dat geluid wat je net hoorde te maken. Met twee vuurwerkdingen onder hun arm. Alsof ze de Terminator zelf zijn. En dan fuck, fuck, fuck, fuck. Het is zo ontzettend grappig om te zien. Mocht je het niet gezien hebben, staat het vast op de socials van Josh Homme en Dave Grohl zelf, denk ik. Maar, hè, over vuurwerk, het is niet meer van deze tijd, hè?
2: Leveringvuurwerken.nl
0: Foo Fighters Window hoorde je op Kink. Zometeen hoor je ook Betty Serveert.

0: Chamber Thieves. A different kind of happiness. Het is bijna 5:00. Wellicht weet je wat dat betekent deze week. Want elk heel uur hoor je sowieso een keer Oasis. Dus om 10:00 ochtends, om 12:00 middags, zometeen om 5:00 weer. Maar er is iets bijzonders mee aan de hand met die band. Want ze hebben gisteren aangekondigd dat ze naar Nederland komen. 16 juli staan ze in de Arena in Amsterdam. En Kink is de enige plek waar je nu al kaarten kan krijgen. Als je die wil scoren in de ticketverkoop, dan moet je je inschrijven. En die link vind je allemaal op kink.nl of in de Kink-app. Maar Kink is de enige plek waar je nu al kaarten kan krijgen als je de band 2 keer achter elkaar hoort. En dat zou dus zometeen na 5:00 meteen het geval kunnen zijn. Ik hoop er in elk geval op. Dus zometeen in ieder geval 1 keer Oasis. En ook de Killers. Maar misschien dus ook die 2e keer.
1: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
2: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
1: Ah, check.
3: Kink. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Welke week van de maand het ook is, Kruidvat is always de voordeligste. Nu Always and Always Daily Single Packs 5 voor 10 euro... en kans op een avondje uit te waarde van 50 euro.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
14: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
18: 5:00. Kink. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Nederland moet van de handrem, zei minister Heijne bij de presentatie van de miljoenennota in de Tweede Kamer. Er zijn te veel regels, te weinig vergunningen en het stroomnet zit vol. Bedrijven kunnen daardoor niet groeien, zegt Heijne. En dat is nodig voor werk en een goed inkomen. De Raad van State is niet erg enthousiast over de miljoenennota. Het kabinet weet precies waar de problemen zitten, maar er iets aan doen is een ander verhaal, is de kritiek. Zo vindt het kabinet dat werk moet lonen, maar in de praktijk ziet de Raad van State dat mensen met een baan meer belasting gaan betalen. De politie en AIVD onderzoeken de ruim 30 sabotages op het spoor vandaag. Daaruit moet onder meer blijken of het om terrorisme gaat, maar Rob Jetten noemt het in ieder geval ontwrichtend en levensgevaarlijk. Hij zegt dat er goed over de acties nagedacht is. Inmiddels rijden alle treinen weer. En de politie heeft tot nu toe 21 demonstranten aangehouden tijdens Prinsjesdag vandaag. 9 Extinction Rebellion-aanhangers werden opgepakt voor het gooien van verf op de route van de Glazen Koets en het gooien van nepolie op de Tweede Kamer. 12 anderen demonstreerden onaangekondigd bij de Hofvijver en werden daarom aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 21 tot lokaal 29 graden en droog. Vanuit het westen komen er wat wolken en buien aan. Vanavond in het oosten wat regen en onweer. Morgen buien en iets koeler dan vandaag. Gemiddeld 18 graden.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Kop van 14 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn duurt er een half uur langer over. Hier wordt veroorzaakt door werkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht bij Beest. Dan de A10 Zuid, de binnenring. Altijd nog 10 minuten vertraging bij Amsterdam Oud-Zuid door opruimwerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. En op de A73 Maasbracht Nijmegen. Ruim een half uur vertraging bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wijchen rijdt het langzaam over 6 kilometer. En dat komt door een ongeluk op de aansluitende N322.
21: Ja, tuurlijk. Weer een typische dinsdagavondspits.
22: Hey, die file is zo voorbij. Dankzij filosofie.
23: We hebben het woord niets verzonnen voor iets dat niet kan bestaan.
24: Filosofie, de oplossing voor elke file. Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink, Alternative Rock Radio. Stefan de Koren.
25: Oh, gaat het gebeuren? Ik vind het zo spannend. Oasis, de Supersonic. Kink.

Dit is het moment, gaat het gebeuren? Bij twee keer Oasis achter elkaar deze week kans op kaarten voor Oasis 16 juli in de Arena. Supersonic, dat is één. En dan komt nu nummer twee. Komt. Het is niet goed voor mijn hart, dit spel. Over een uur volgende ronde. Hopelijk dan wel twee keer Oasis achter elkaar. Nu de Killers.

0: Yardak New Beginnings. Dit is Kink. Ja, we hebben een hoop regenbogen en zo de laatste tijd. En ook van die schitterende oranje luchten. En toch zijn er altijd plekken. Het is dinsdagmiddag. En ik wil je meenemen naar misschien nog wel mooier dan de regenboog met oranje luchten tezamen.
1: Bovenop de heuvel staat een oude villa. Daarbinnen is een kamer met een oude kast. Waar niks geks mee aan de hand lijkt. Tot je de deuren opent. Want dan kom je terecht in de wondere wereld van de bandshirts. Welkom in het bandshirt paradijs.
0: Ja, we zijn er bijna. Kruip nog even met me mee door die kast hoor. Voorzichtig voor je hoofd. Plafonnetje laag. Dat is vaak in een kast. En kom vooral ook niet te vroeg weer overeind. Even wachten totdat je gras onder je handen en knieën voelt. En zodra je dat hebt, volgens mij heb ik... Ja, we zijn veilig. In dat geval zou ik opstaan. En genieten. Ja, dit is toch mooi. Kijk nou om je heen, hé. Het glooiende groene landschap. Dit is het. Dit is het bandshirtparadijs. Hier vereeuwigen we onze favoriete bandshirts. Bijvoorbeeld, kom, dan lopen we heel even... Kom even achter me aan. Dan zie je dat maïsveld daar, als het goed is... Ja, hier. Die vogelverschrikker. Zie je wat daar naast staat? Dat is het Radiohead shirt van medekinker Frank. Die heeft dat shirt gekocht op Best Kept Secret. Na volgens hem het beste concert ooit. En dat shirt, dat is echt heilig voor hem. En daarom heeft hij een plekje in het bandshirtparadijs gekregen. En daar hebben we ook ruimte zat. Nou, zoals je ziet, voor ieder wat wil. Het is hier fantastisch mooi. Dus ook jouw favoriete bandshirt past hier makkelijk bij. En heb jij dat? Heb jij zo'n favoriet bandshirt? Laat het dan weten via de Kink App. Zo'n shirt die nooit in de prullenbak zal verdwijnen. Zelfs al zit hij vol met vlekken, met gaten, met slijtplekken. Een shirt met een bijzondere waarde. Als je er zo eentje hebt, laat het weten via de Kink App. Dan vereeuwigen we hem namelijk hier in het bandshirtparadijs. Krijgt hij een mooie plek. Hij mag hier gewoon vrij lopen. Er is genoeg voedsel ook voor die bandshirt. Laat het weten via de Kink App, jouw favoriete bandshirt. Zometeen hoor je Pom na Joan Jett en de Blackhearts.

0: op Kink.
1: Haal.
0: Ja, haai inderdaad.
1: Haal.
0: Aha. Waar kun je allemaal benchers kopen? Sowieso kan dat bij concerten en festivals, hè? Online zou het kunnen. En medekinker Luc, die heeft zijn favoriete benchers gekocht op een plek die je niet direct zou matchen aan de band die erop staat. Welke tegenstrijdigheid hij in zijn kast heeft liggen, dat hoor je zo, net als Vampire Weekend. En ook de Cardigans.
2: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: op Kink met een Oasis-track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink-app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het. Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
11: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
14: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
15: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
19: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat shampooflessen gemaakt van 96% gerecycled plastic. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook. Alle Kruidvat shampoo nu 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
21: Super deal met Club Karwei. Alleen bij Karwei meer dan 40% korting op de UV robotstofzuiger X10 Pro Omni met welfunctie. Karwei, maak het mooier.
22: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: 6:30. Kink. ANP Headlines.
24: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. 18 FC Utrecht-fans hebben een stadionverbod gekregen voor hun gedrag tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Het duel werd stilgelegd na het gooien van vuurwerk en bekers door fans. Zeker 6 boeren die vanmiddag langs de A2 bij Breukelen brand stichtten en de brandweer hinderden, zijn aangehouden. De rook zorgde voor gevaarlijke situaties op de snelweg. Voor het eerst in jaren gaan we er in koopkracht op achteruit, zegt het Nibud, dat naar de miljoenennota heeft gekeken. Over een paar maanden gaan we dat al merken, want dan gaan de belastingen omhoog. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en 21 tot lokaal 29 graden. Vanuit het westen komt er wat bewolking en lichte regen aan. In het oosten vanavond wat buien en onweer. Morgen meer regen en het is koeler. 18 graden.
25: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Nu vooral vertraging op de wegen van Utrecht naar het zuiden en bij Nijmegen. Op de A1 rijdt het verkeer langzaam vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum 7 kilometer met een kwartier vertraging. Ze nasleven een ongeluk, de weg is weer vrij. Linkerrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Beest. Door werkzaamheden vanaf knooppunt Oude Rijn 14 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging. 20 minuten vertraging heb je ook op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Dat is door 8 kilometer file tussen Nijmegen, Dukenburg en knooppunt Ewijk. En na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht op de N2, de weg Maastricht-Eindhoven, bij knooppunt Batadorp. Daardoor 7 kilometer file en een half uur vertraging.
23: Kink, dit is het station van...

0: weekend. En A-Punk, we zijn op een magische plek.
1: Welkom in het bandshirtparadijs.
0: De plek waar we misschien wel jouw favoriete bandshirt vereeuwigen. Het bandshirtparadijs. En bandshirts die kun je op veel verschillende plekken kopen, aanschaffen. Luc, meestal is het zo dat je een bandshirt koopt bij een concert of een festival.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Dat zijn ze ook wat duurder, hè, meestal. Hè?
0: Dat is wel waar. Maar heb je ze wel ooit live gezien?
2: Nee.
0: Toch heb jij een shirt van Black Sabbath?
2: Ik heb wel een shirt van Black Sabbath, ja.
0: Wat is dat verhaal? Nee. Want jij zegt erbij, ooit gekocht bij Schrik Niet, de CNA.
2: Ja, inderdaad, bij CNA, ja. Ja, dat is de laatste verwachting waar je een shirt, een bandshirt wil kopen.
0: Nou, een bandshirt, daar kan ik dan nog een soort van voorstellen. Maar een bandshirt van Black Sabbath bij CNA, dat voelt heel tegenstrijdig.
2: Ja, mij ook. Maar ik liet hem toch niet liggen.
0: Nee, want jij liep daar toevallig.
2: Ja, nou ja, ik heb een vrouw die graag bij dat soort zaken komt.
0: Mm-hmm. En jij moest mee.
2: Dit komt voor niet te raden.
0: Je mag ook zeggen dat je mee wilde, hoor.
2: Ja, ik wilde mee.
0: en toen lacht hij daar en toen dacht je, ja, deze gaat mee. En dit is nu nog steeds jouw favoriete bandshirt.
2: Ja, dat is zwaar mijn favoriete bandshirt. Ja, dat afscheidsconcert heb ik dan wel gezien.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat was natuurlijk grandioos.
0: Ja, maar gezien als in, je was al live bij of als in op de bank thuis?
2: Op de bank thuis, ja, voor de tv.
0: En moet ik me dan zo voorstellen dat je ook dat shirt aan had terwijl je zat te kijken?
2: Uiteraard.
0: Uiteraard. Ja, dat is dan zo'n shirt. En dan komt hij wel bij de CNA vandaan, maar dat maakt ook eigenlijk niet uit. Als je fan bent, dan gaat het erom dat die band erop staat, toch?
2: Juist, het gaat erom wat erop staat, ja.
0: Heb je hem vandaag aan?
2: Nee, vandaag heb ik Nirvana aan.
0: Nirvana. Die draaien we ook nog wel eens. Maar voor nu ga ik wel Black Sabbath voor je draaien.
2: Ja, fantastisch, man. Dankjewel.
1: Welkom in het Bandshirt Paradijs.

0: favoriete bandshirt van Luke is een Black Sabbath shirt van de CNA. Ja, dus een combinatie die ik niet verwacht had. Paranoid hoorde je.
1: Tot de volgende keer in het bandshirt paradijs.
0: En dan misschien wel met jouw favoriete bandshirt. Als je er nu eentje hebt liggen aan hebt of denkt, oh, dat is mijn favoriete bandshirt, laat het vooral weten via de Kink app. Dan geven we die ook een plek in het bandshirt paradijs. Zometeen hoor je Phoebe Bridgers. Eerst de Black Keys waren 2 weken geleden nog in Nederland. Volgens mij was het 2 weken geleden. Stonden ze in AFAS Live en het was een hele fijne, zwoele show. En dat zwoele gevoel krijg je nu met Gold on the Ceiling.

0: Rock op King.
1: Maar ik had beter Chop Suey kunnen draaien, denk ik, Jim.
2: Want?
1: Oh nee, het is Bami. Nee, laat maar.
2: Nee, het is Babi Pangang inderdaad. Met Bami.
1: Ja. Is daar een liedje van, Babi Pangang?
2: Ongetwijfeld.
1: Maar ga jij nu zingen?
2: Ik weet niet of dat appropriate is, omdat...
1: Oh, laten we dat maar niet doen. Nee. Kingster.
0: Hallo Jim Voorwald.
2: Hallo.
0: Zometeen na 6 uur maak jij hier een programma met weer een band, geloof ik, te gast, hè?
2: Ik heb vanmiddag inderdaad gesproken met Kio.
1: Ah, tof.
2: Je kan ze kennen van That's Me in the Corner. Nou, dat. Het is wel heel leuk. Ze staan vanavond ook in een kroeg in Hilversum. Ik heb het vermoeden dat het daar ontzettend druk gaat worden.
1: Die kans is aanwezig.
2: Ja, dat wordt... Laten vanavond allemaal weer doen nog even. Maar dat wordt piepende bandjes naar mijn uitzending. Maar vanmiddag heb ik ze in ieder geval al gesproken. Want volgende week komt het album. Het debuutalbum uit van de band.
1: Nou, ik ben benieuwd. Dat is zo meteen met Jim. Jim, we gaan ook even testen of jij scherp bent. Oh. Dat doen we met Kingster. Het spel wat een beetje lijkt op Hipster. De vraag is, welk liedje is ouder? De Smashing Pumpkins hoorde je net, Sharp Rock. Jij begint, zoals elke dag deze week, met een liedje van Oasis. Misschien wel twee, maar dat hoor je zo. Maar je begint in elk geval met deze.
0: Kingster, welke track is ouder?
1: Is de vraag die ik aan jou stel.
2: Als ik denk aan Smashing Pumpkins überhaupt, dan zit ik al vaak een beetje in de vroege jaren 90.
1: Mm-hmm.
2: En The Master Plan is... Het was een soort compilatiealbum, geloof ik. Dus,
1: klopt, met allemaal B-kantjes.
2: Ja, met allemaal B-kantjes. Dus dat zal sowieso niet... Dat zal na Be Here Now zijn geweest. Of Be With You.
1: Ja, maar als B-kantje is die dus ook al uitgebracht, hè?
2: Oh ja, kut.
1: Maar van welk liedje was het een meekantje?
2: Ja, dat is een hele goede vraag.
1: Oh, dit wordt heel erg nerden. Leuk.
2: Oh, dat is een hele goede vraag.
1: Ik weet het.
2: Als ik denk aan het album The Master Plan, dan zit ik denk ik in de contrarieën van 99, 98, zoiets.
1: 98, correct.
2: Ja, maar dan nu de single.
1: Ja.
2: Geen idee. Ik denk dat Smashing Pumpkins ouder is alsnog.
1: Dat klopt.
2: Oh, oké. Okay.
1: Het was het B-kantje van Wonderwall.
2: Zie je, ja. Ja.
1: 1995.
2: Dat is waarom die track natuurlijk ook zo ontzettend... Ja, nee, deze kennis is mij...
1: Vanaf nu weet je het.
0: Wat een nep fan, wat een nep fan, wat een nep fan, nep fan.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
4: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM.
7: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon 1 factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
12: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
13: De prijs

0: zweet? Naar Kruidvat. Nieuw Nivea Clinical Deo. Speciale verzorging en bescherming voor mensen die veel zweten. Nu met 50% korting. Op naar
1: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wil jij ook aan de slag met AI? Volg nu gratis de AI mini-cursus van LOE. Start vandaag gewoon online. Dat is slim studeren. Ga naar loe.nl. LOE, erkend online leren.
3: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen. FC Utrecht straft 18 supporters die met vuurwerk en bekers gooiden tijdens de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles begin deze maand. Ze krijgen een stadionverbod, dat meldt de Utrechtse club. De meeste werden herkend op camerabeelden. Het onderzoek is nog niet klaar, dus mogelijk volgen er nog meer straffen. Zeker 6 boeren zijn aangehouden na een protest langs de A2 bij Breukelen vanmiddag. De politie moest ingrijpen nadat de boeren hooibalen in brand hadden gestoken en de brandweer hinderde met trekkers. De dikke rook zorgde voor gevaarlijke situaties in het verkeer op de snelweg. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen. Het Nibud heeft de miljoenennota doorberekend en komt tot de conclusie dat de meeste mensen er volgend jaar op achteruit gaan. En dat is voor het eerst in jaren. De pijn in de portemonnee gaan we al over een paar maanden voelen, want dan gaan de belastingen omhoog. Ook gaat de zorgpremie omhoog. Het is de grootste stijging ooit. En ook vandaag zijn er weer mensen teruggekomen uit Oostenrijk die in een gecrashte bus zaten. Inmiddels zijn er nu 37 mensen terug. 7 liggen nog in het ziekenhuis. Vorige week maakte de groep een uitstapje naar Zwitserland en kwam hun bus op de zijkant naast de weg terecht. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. En dan nu het weer van Weer Online. Het is met 21 tot lokaal 29 graden warm. Vanavond trekken er vanuit het westen steeds meer bewolking en buien het land over. In het oosten zorgt dat ook voor onweer. Morgen blijft het regenachtig en een graad of 18.
3: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio.
5: Ja, dat niet alleen. Wil je deze dinsdagavond beginnen met een turbo boost? Kom dan ook meteen invoegen op de Kink Spitstrook. Bij welke plaat krijg jij extra energie, dan wel positieve vibes? Stuur die door via de Kink app. Hoor je het zometeen na Oasis. In ieder geval de Master Plan. Kink.

0: Ik snap het sentiment wel hoor, in de Kinkcap. Een aantal medekinkers die sturen Jezus, Green Day. Nou ja, Jesus of Suburbia, dat klopt inderdaad. Ja, dat klopt.
1: Kink Spitstrook.
0: Inderdaad, helaas ging twee keer Oasis achter elkaar. Maar goed, daar is elk uur is daar een kans op dat dat gebeurt. Mocht je het helemaal gemist hebben. Deze week win je alleen bij Kink kaarten voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Dat is op 16 juli 2027. Als je aan die kaarten wil komen, dan moet je dus een bericht sturen via de Kink-app. Als er dus twee keer Oasis te horen is achter elkaar. Het is altijd aan het begin van elk uur, tot 9 uur dan vanavond althans. Dan hoor je in ieder geval Oasis, maar zijn het er dus twee, dan moet je er als de wiedeweerga bij zijn en je aanmelden via de Kink-app. Als je althans naar Oasis in de Johan Cruijff Arena wil. Heeft ook meteen tot gevolg dat het heel erg druk is op de Kink Spitstrook. Daar waar ruimte is om extra gas te geven. Daar waar we samen een versnellingje omhoog kunnen. Daar waar we samen de avond met een turbo boost kunnen beginnen. Ja, ik bedoel, zoveel medekinkers nu ingevoegd. René die is er onder andere bij. Hallo René,

0: Chris, goed dat je erbij bent. Die zegt, heb je voor mij een lekkere Cage the Elephant track? Nou, die heb ik zeker. Ik bedoel, ze hebben er meerdere gemaakt. Maar wat dacht je van Beaches in Tennessee? Goeie wel, toch?
1: Kink Spitstrook.

Als iedereen zijn, haar of hun steentje bijdraagt, dan komt het altijd goed. Another Brick in the Wall door de Pink Floyd hier in de avondshow van Kink. Hallo, hallo, hallo. Wat vind ik het ontzettend gaaf dat je deze dinsdagavond spendeert met jouw Alternative Rock Radio. Ik ben Jim en ik heb eigenlijk zoals elke avond een brede glimlach op mijn gezicht. Avond vol met fijne Alternative Rock muziek. Als je nieuwe dingen wil ontdekken, dan zit je in de avondshow helemaal goed. Stefan had het er net al over. Vanmiddag heb ik gesproken met een paar leden van Kyo. Dus een band die, er is heel veel buzz is daaromheen. Volgende week dan verschijnt het debuutalbum van de band uit Londen. Afgelopen middag heb ik ze dus uitgebreid gesproken over dat album. Hoe voelen ze zich eigenlijk nu de eerste plaat op het punt staat om voor vele mensen geboren te worden? Ja, dat is toch wel een spannend moment. Dat hoor je later vanavond. Ook de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag, rond 7:50. Dan hoor je de nieuwe single van Editors. Editors hebben een paar van mijn favoriete nummers van dit jaar al uitgebracht. Call It In en Nothing Hurts Like The Rush. Ik hou van het echt. Ik hou echt van dat nummer. Is de nieuwe single net zo goed? Je komt er dus achter. 7:50, dan hoor je sowieso. Dus de nieuwste release van, Editors en de belangrijkste release van de dag ook meteen. Dat en veel, veel, veel, veel meer. Waaronder dus de aller fijnste alternative rock. Dit behoort ook in die categorie wat mij betreft. Dit is Young the Giant. Dit is My Body.

dat is nog eens fijn, zeg hé. Hey. In de sportschool of aan de eettafel. Of als je nog in de keuken staat. Alles wat is wat mij betreft prima. Young the Giant hoorde je en My Body. Hallo, ik ben Jim. Dit is de avondshow van Kink. En naast dat ik groot liefhebber ben van alternative rockmuziek, ben ik ook dol op videogames. Ik kan er maar gewoon niet genoeg van krijgen. Daarom sleep ik elke dag een oude videogame console mee naar de redactie van Kink. Die sluit ik dan gewoon aan op het netwerk hier. Dat zou geen probleem moeten zijn, waren het niet, dat er dan zo nu en dan iets in het netwerk en in de databases dan een beetje door elkaar gemixt worden. Dus er zit een plaat vast in mijn oude spelcomputer. En ik heb jouw hulp nodig om te identificeren welke plaat het is. Dus ik pak het er even bij. Hopelijk kan ik het er zo meteen uitrippen en dan in de juiste computer zetten. Dit is hoe die klinkt. Als jij enig idee hebt wat ik moet voorstellen, laat het dan even weten via de Kink-app.

0: de kink heb. Dan hoor je hopelijk het origineel zometeen. En ook de nieuwe van Fontaine's DC. Kink.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot, exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk...

0: of doneer.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
6: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
12: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
13: King, dit is het station van System of a Down.
14: Wake up, wake up.
13: Depeche Mode. Voorwals.
15: Ivan, Bas, Jeffrey, Angela en Azaria, bedankt voor je hulp. Want dankzij jou heb ik de 8-bit hit kunnen identificeren.
16: Het is namelijk Be Yourself van Audioslave.

Ach, wat een fijne plaat is dit, zeg je. De nieuwe single van Fontaines D.C. Marianne hoorde je hier op Kink. Nou, wat een dag, hè. Sabotage op het spoor. Er is tegen ons verteld, we gaan allemaal weer op achteruit. Oh, allemaal weer naar de kalota bij wijze van. Wat fijn dat er Kink is. Waar je gewoon eventjes je mind eraf kan zetten. En waar je gewoon lekker kan genieten van fijne alternative rock. Misschien dat je hier ook wel even zin in hebt. Misschien dan. Hoeft niet natuurlijk, hè. Hoeft niet.

Wat ik echt het allerlekkerste vind aan Forget Me van The Haunted Youth, die je zojuist hoorde hier op Kink, is dat einde. Alle emoties van die plaat, die worden allemaal opgebouwd naar die grote drums en die grote synthesizers. Ja, ik vind het echt heerlijk, joh. Gewoon nog een keertje die ontlading doen, gewoon omdat het kan, hè? Gewoon omdat het nog één keertje kan, als hij althans wil werken, want ik wil gewoon nog één keer het einde. Nou, dat is wel een beetje jammer, hè? Dan ben ik helemaal naar toe aan het praten. Oké, nou, dit moet wel lukken. Gewoon omdat het kan. En als de computer niet verder vastloopt, gaat het tegen alle radioregels in eigenlijk, hè? Om gewoon een plaat nog een keer te draaien. Maar nog één keer, even dat einde, even al die drums, even al die...

0: Die ontlading had ik even nodig, hoor. Ja, ik vind het echt briljant. Goed, The Haunted Youth en Forget Me, You're Up Kink. Over briljante dingen gesproken. Mooi bruggetje is dat ook weer. De Beastie Boys nu. Dit is Fight For Your Right.
1: Yeah!
0: Ja!

0: een feestje. Nou, dat gaat het sowieso wel worden op 16 juli. In de Johan Cruijff Arena, want dan staat Oasis daar. Misschien heb je dat nieuws al meegekregen. Misschien heb je ook wel meegekregen dat je alleen bij Kink deze week kaarten wint voor dat nu al legendarische concert. Want het is de terugkeer van Oasis naar Nederland. Ja, godverdomme, ik vind het echt helemaal te gek. Hoe kom je aan die kaarten? Nou, als je aan het begin van een uur, dus het is, nou, over een paar seconden is het 7 uur. Als je zometeen na het ANP-nieuws 2 keer achter elkaar Oasis hoort, dan moet je appen, want dan maak je kans op kaarten. Maar ik kan je wel zeggen dat op zijn minst Oasis op zijn minst dus al 1 keer te horen is. Maar wat er daarna komt, ja, daar kom je over een paar minuten achter.
1: Kink. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar 2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes.
5: Gadver.
3: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
6: Lekker bezig.
3: Milner.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
7: Smint.
10: Boost yourself.
3: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
6: Lekker bezig.
11: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
13: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
12: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
13: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
12: En als je voor jezelf werkt?
13: Ook gewoon 1 factuur per maand.
12: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
13: Mm-hmm.
12: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
14: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
15: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: Oh. Goedemorgen allemaal!
20: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag.
22: Lekkere van Albert Heijn.
23: 7 uur. Kink. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Alice Heijpen.
0: 18 FC Utrecht supporters mogen niet meer in de Galgenwaard komen. Ze krijgen een stadionverbod voor hun gedrag tijdens het duel met Go Ahead Eagles eerder deze maand. Er werd met vuurwerk en bekers gegooid en de wedstrijd werd definitief gestaakt. De namen worden ook gedeeld met de KNVB, die een landelijk verbod kan opleggen. Ondanks alle campagnes blijft het voor Defensie lastig om genoeg mensen te vinden. Het doel is om uiteindelijk 100.000 mensen in het leger te hebben, maar de teller staat nu op nog geen eens de helft. Om te proberen meer mensen naar Defensie te krijgen, zijn de eisen van de keuring al verlaagd en kun je een jaar een baan bij Defensie proberen. De plannen in de miljoenennota doen maar weinig aan het verschil tussen huurders en kopers van huizen, zegt de Woonbond. Huurders krijgen alleen maar met meer kosten te maken en aan hypotheekrenteaftrek wordt niks gedaan, zegt de bond. Ook de stijgende energiekosten vindt de Woonbond een probleem. Ook horecabedrijven maken zich zorgen over de belastingplannen. De brancheclub zegt dat horeca voor zowel gasten als ondernemers onbetaalbaar wordt. De kosten nemen toe, bijvoorbeeld voor energie en personeel. Ook wordt alcohol duurder. Maar de reserves zijn op, waarschuwt de vereniging. En dan nu het weer van Weer Online. Het kan in het westen licht regenen. Later in het oosten regen en onweersbuien. Morgen is er een mix van zon, wolken en buien. Het is duidelijk koeler met 17 tot lokaal 19 graden.
2: Deze week alleen bij Kink. Elk uur op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in Amsterdam. Kink. Alternative Rock Radio. Jim Vorbal.

0: bij de gezelligste hangplek van de Nederlandse radio. Of nou ja, deze week ongetwijfeld een van de spannendste hangplekken van de Nederlandse radio. Als je althans op zoek bent naar tickets voor Oasis. Ja, je kan inderdaad deze week alleen bij Kink aan tickets komen voor het concert van 16 juli. Check voor alle info kink.nl, dan wel de Kink-app. Maar goed, als je nu dus hebt misgegrepen als het gaat om de Oasis tickets, dan kan je me wel met iets anders helpen.
1: Kink Icon Essentials. The Strokes.
0: Want elke week dan staat er een Kink Icon in de schijnwerpers van de avondshow dus. Jij en de medekinkers bepalen de essentiële platen van deze band dan wel artiest. De crème de la crème, zeg maar gerust dat we aan het einde van de week een ultieme playlist hebben waarvan je dus kan zeggen, ja, maar dit is inderdaad de essentie van, in dit geval, The Strokes. Gisteren begon de zoektocht naar het beste van het beste van The Strokes. Ik help je daar een klein handje bij, want elke avond geef ik je een categorie. Gisteren was het de beurt aan de categorie de beste meezinger en daar kwam deze track uit.

verrassend dat Harden en Cage werd verkozen tot de beste meezinger. Maar goed, dat is eigenlijk alleen maar leuk. Vanavond is het de beurt aan het meest ondergewaardeerde nummer van The Strokes. Ja, wat is een track die niet vaak genoeg ter discussie komt als het gaat om de top tracks van The Strokes? Welk nummer spelen ze bijna nooit, maar zouden ze eigenlijk wel moeten spelen? Bijvoorbeeld in de Ziggo Dome over een paar weken. Welk nummer van The Strokes hoor je bijvoorbeeld, vind jij althans, niet vaak genoeg op de radio? Wat is volgens jou het meest ondergewaardeerde nummer van The Strokes? Open de Kink app, stuur een bericht naar de studio en laat het me weten. Dan hoor je hem zo meteen. Naast ook Selling the Drama van Life. En dit is gloednieuw werk van Fat Dog. Een band die altijd een knettergek feestje ervan maakt. Nieuwe zanger heet Call It What You Want.

0: Talking Heads met Slippery People hier op Kink.
1: Kink Icon Essentials.
0: Deze week de zoektocht naar de crème de la crème van The Strokes. Elke avond geef ik jou een categorie om jou daar een klein handje erbij te helpen. Want jij en de medekinkers bepalen wat de meest essentiële tracks zijn van The Strokes. Gisteren werd er al gezocht naar de beste meezinger. Dat is Heart in a Cage geworden. Vond ik een verrassende keuze, maar dat vind ik alleen maar leuk. Vanavond gaat het om het meest ondergewaardeerde nummer van deze band. De band die overigens over een paar weken in de Ziggo Dome staat voor In Kink Present Show. Woe, zin in. Maar goed, wat is het meest ondergewaardeerde nummer? Er zijn een aantal platen die binnen zijn gekomen. 1251 krijg ik hier bijvoorbeeld binnen. Van Roy. Sophie die zegt dat sowieso hard to explain. Nou ja, dat hoef je inderdaad niet uit te leggen. Iwan vindt Heart in a Cage ook het meest ondergewaardeerde nummer. Maar er is één plaat die is er met kop en schouders boven uitgekomen via de Kink App. Danny, Ilse en Ron, jullie hebben bepaald dat dit het meest ondergewaardeerde nummer is. Dit is Reptilia.
1: Kink, Icon, Essentials, The Strokes.

0: Strokes. Gekozen door jou en de medekinkers Reptilia hier in de avondshow van Kink. Met zometeen onder andere de Pretty Reckless en gloednieuwe muziek. Want de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop, komt er ook aan.
1: Kink. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week dreptafwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints? Always unexpected freshness.
10: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten 1 plus 1 gratis. Dat is scherp voordeel voor een glad resultaat. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
13: Ja. Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
16: Download de app en start met vinden.

The Pretty Reckless and About You in de avondshow van Kink. Hallo, ik ben Jim en ik heb elke maandag tot en met donderdagavond in ieder geval het plezier om gloednieuwe muziek aan je voor te stellen. Dan hoor je namelijk de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. En die is vandaag van deze grote Kink.

heb ik het over Editors. De band die wat mij betreft al twee van de leukste singles van dit jaar hebben uitgebracht. Call It In is iets wat ik echt wekenlang op repeat heb staan. En eigenlijk sinds dat The Rush uit is, staat die single op repeat. Beide komen ze op een nieuw album te staan. Dat komt eind oktober uit. En ik kan je wel zeggen dat in die nieuwe single de gitaar nog net wat meer een hoofdrol krijgt. De gloednieuwe van Editors hoor je zometeen na Nova Star.

Nova Star en Because, hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink. Daily Drop. Elke maandag tot en met vrijdag, als het 7:50 is geweest, dan kan ik je garanderen dat je sowieso iets nieuws ontdekt. Want dan hoor je de belangrijkste release van de dag, de Daily Drop. Vandaag is het de nieuwe single van Editors. Och, wat heb ik zin in het nieuwe album. Surface Echo and Sound, dat komt op 30 oktober komt dat uit. Op dat album, onder andere It Lingers Like a Fingerprint, so call it, call it in. En Nothing Hurts Like the... Sorry, The Rush. Ja, je merkt het al. Het zijn nummers die wil ik meteen mee gaan zingen. Want ze zijn zo ongelooflijk catchy. Zo'n lekkere vibe zit erin. Het is, Editors met iets minder focus op keiharde instrumentatie. Maar wat meer gefocust op de melodie. Nou kan ik je wel zeggen dat voor de nieuwe single... want er staat natuurlijk meer op dat album dan alleen die twee tracks die ik net omschreef. Op de nieuwe single is wat meer gitaar aan de hand. En niet per se keiharde gitaren, maar gewoon iets meer de hoofdrol voor de snaren, zeg maar. Sterker nog, het doet me een klein beetje denken... ergens pik ik een klein beetje Kings of Leon sfeer mee. Maar dat moet je eigenlijk helemaal zelf bepalen... want ik ben heel erg benieuwd wat jij vindt van de nieuwe single van Editors... Ja, daar ben ik serieus benieuwd naar, want dit is namelijk Seriously. Daily.

de Daily Drop van vandaag. De belangrijkste release van de dag. De nieuwe single van Editors. Seriously, zo heet hij. Ik ben heel erg benieuwd. Wat vind je ervan? Wat is jouw feedback op de Daily Drop? Laat dat weten via de Kink app. Foo Fighters nu. Dit is Walk.

0: Daily Drop.
1: Daily Drop Feedback.
2: Het is de derde single van het nieuwe album van Editors. Eind oktober verschijnt Surface, Echo en Sound. En het nieuwe wapenfeit is Seriously daarvan. Ja, ik vind het heerlijk, joh. Dat doet me op de een of andere manier een beetje denken aan Kings of Leon-achtige sfeertjes. Maar dan wel gewoon op de editors manier en met die prachtige stem van Tom Smith. Althans, ik vind het helemaal te gek, maar wat eigenlijk nog belangrijker is, dat is jouw feedback, want als jij het helemaal niks vindt, dan heeft het geen zin om het nog een keer te draaien, maar ik merk dat dat wel goed zit in ieder geval. Xavier die zegt bijvoorbeeld via de Kinkap, het album dat staat al in de pre-order. Op Pinkpop waren ze ook al geweldig. Seriously sluit heerlijk aan op Call It In en The Rush. Ik ben het daar helemaal mee eens trouwens. Maar dat wist je al. Als de rest van het album hierop doorpakt, is het een top 5 album van het jaar voor mij. Dat zijn lovende kritieken. Love it, love it, love it. Elonie die zegt, serieus lekkere shit weer. ik doe een dansje. Maar ik heb tot nu toe ook nog geen slecht nummer van Editors gehoord. Nee, daar kan ik me ook wel weer in vinden in ieder geval. Ruud die zegt via de Kinkap, heerlijk nummer weer van Editors. De stem van Tom is heerlijk en dit nummer gaat erin al een net gezet vers... Oh, gaat erin als een net gezet vers kopje koffie na een heerlijke maaltijd. Ook heel benieuwd naar het nieuwe album. Nou, dat lijkt me vrij duidelijk lovende kritieken voor Seriously, de nieuwe single van Editors. Dat is het bijna 8 uur. En dat betekent dat er zometeen sowieso een track van Oasis voorbij komt in de avondshow. Maar mochten het er zometeen 2 zijn, dus dat je Oasis 2 keer achter elkaar hoort, dan moet je je ook als de wieden weer gaan melden via de Kinkap. Want dan maak je kans op kaarten voor Oasis in de Johan Cruijff Arena.
1: Kink.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op mobiele abonnementen. Zoals Unlimited Basis, nu met een 2-jarig abonnement met klantvoordeel voor maar €22,50 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij

0: Ziggo.nl/business.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 50.000. Godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
6: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
5: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
8: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
11: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar €1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. Er is opnieuw iets op het spoor gevonden. Dit keer lag er een metalen staaf op de rails tussen het Overijsselse Holte en Rijssen. Daar ontstond ook een storing. De NS vermoedt opzet, maar kan niet zeggen wanneer en door wie de staaf is neergelegd. Eerder vandaag werden er ook al tientallen buizen op het spoor gelegd. De dode man en zwaargewonde vrouw die gisteravond in het Drentse Valthermond werden gevonden, waren een stel, zeggen buurtbewoners tegen de regionale omroep. De vrouw lag in hun huis en de man in een sloot erachter. Volgens buurtbewoners was het stel een tikkende tijdbom. De twee hadden geregeld ruzie en de politie was al eerder bij ze langs geweest. Het kabinet moet de steeds duurder wordende brandstof tegengaan, vindt de ANWB. De prijzen aan de pomp stijgen anders te veel vergeleken met onze buurlanden. Het kabinet wil de huidige belastingkorting op benzine en diesel vanaf 2028 afbouwen en uiteindelijk stoppen. Een slecht plan, vindt de bond. En het begint op een soap te lijken, maar het is Donald Trump weer niet gelukt om zijn naam op de gevel van het Kennedy Center in Washington te krijgen. Een eerdere poging mislukte na een verbod van de rechter, terwijl Trumps naam al op het gebouw stond. Een nieuw verzoek om de naam te veranderen heeft het opnieuw niet gered bij de rechter. En dan nu het weer van Weer Online. In het westen valt wat lichte regen, in het oosten later op de avond regen en onweersbuien. Ook vannacht regent het. Morgen wisselvallig met zon, bewolking en buien. Ook een stukje koeler dan vandaag, gemiddeld 18 graden.
17: Deze week alleen bij Kink. Elk uur, op het hele uur. Kans op tickets voor Oasis in

0: en medisch. Dat is wel een beetje de vraag, hè, deze week. Als het nieuws afgelopen is, komen er dan twee tracks van Oasis achter elkaar? Do you know what I mean? Nou ja, als dat inderdaad het geval is, dan moet je een bericht sturen met de Kinkcat, want dan maak je kans op twee tickets voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Zojuist dus niet gebeurd.
1: Ja.
0: Wel jammer, maar morgen vanaf 6 uur, 's ochtends dus, dan maak je weer kans op kaarten voor 16 juli. Oasis in de Johan Cruijff Arena. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim. Meer dan genoeg redenen om gewoon wel lekker die radio aan te houden. Zometeen dan hoor je namelijk een gesprek met Kyo. Dat is een band die heb je al regelmatig op Kink voorbij horen komen met That's Me, een heerlijke track. Volgende week dan brengen ze hun debuutalbum uit. Ik heb dat al mogen horen. En het is, ja, zeker als je een beetje grunge-liefhebber bent, dan is dat, moet je in de gaten, je moet sowieso die band in de gaten houden. Maar dat album, ja, dat gaat wel goed komen, denk ik. Maar ja, vindt Kyo zelf eigenlijk dat ze tot de nieuwe grunge-beweging behoren? Je hoort het zometeen.

0: Leo. En Pistol hier op jouw Alternative Rock Radio. Dit is Kink, een van mijn favorieten van het debuutalbum Put a Smile on Me, wat dus volgende week verschijnt. En zometeen hier in de avondshow muziek van onder andere Jimi Hendrix en ook de nieuwe single van Isaac Rue komt eraan. Kink.
1: De geruchten zijn waar. Ze komen. Op 16 en 17 juli 2027 speelt Oasis

0: begint elke uur op Kink met een Oasis track.
1: En als er meteen een tweede achteraan komt, dan stuur je een bericht met de Kink app naar de studio.
0: En wie weet, sta jij
1: volgend jaar oog in oog met de Gallaghers.
0: Tickets voor Oasis in Amsterdam.
2: Fucking biblical, mate.
1: Deze week alleen te winnen bij Kink. Kink.
3: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
8: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
8: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Stralend schoon met Vibra. Nieuw in het assortiment. Vibra WeCare wasmiddel. Wit, kleur of donker. Fles 42 wasbeurten voor maar €2,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Een mega actie voor een mega lach bij Trekpleister. Nu 50% korting op heel veel elektrische tandenborstels van Oral-B. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Flexa strak in de lak of 30% korting op Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Doe een ander kleurtje. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Kink. Dit is het station van New Order. Black Keys. En Jim Voorwald.
18: Zometeen wat good times beleven met Isaac Rue. Nou, Jimi Hendrix, het is Hey Joe.
0: Kink.

Ik kan oprecht echt niet wachten op het nieuwe album van Isaac Rue. Nieuwe single Good Times hoorde je zojuist hier op Kink. En ik vind die vibe gewoon echt... Love it, heerlijk. Lekker. Althans, als je het aan mij vraagt dan. Hè. Welkom bij de avondshow van Kink. Ik ben Jim. Als je zin hebt om elkaar even te knuffelen... dan moet je eerst een ander gebaar doen. Dat is namelijk je armen, nou ja, zover als dat het kan, spreiden. Oftewel, with arms wide open. Creed hoor je zo meteen. Na, springen, dansen, stampen. Dat doe je op Tokyo. Hier zijn de Wombats.

2 en 3 december, dat zijn belangrijke data voor fans van Biba Dubi. En ook als je liefhebber bent van King Future Icon Violet Grohl, dan zijn dat nogmaals twee data om in de gaten te houden. Dan staan beide acts, beide dames, staan dan namelijk in AVAS Live. Hoe te gek is dat? Nou,

0: zo'n typisch gevalletje dat de titel van de track heel erg klopt met wat er nu gaande is. Bibadoobie hoorde je, Sun Has Set. En dat is inderdaad het geval. Het is bijna 9 uur. Deze editie van de avondshow zit er dan ook op. Vanaf morgen, vanaf 6 uur 's ochtends, maak je elk uur weer kans op kaarten voor Oasis in de Johan Cruijff Arena. Hoor je 2 tracks van Oasis achter elkaar, dan moet je je aanmelden via de Kink-app. Want dan kan het zomaar zijn dat jij 2 tickets verdient voor het concert op 16 juli. Nog steeds onwerkelijk om te zeggen trouwens. Morgen dan ben ik er ook weer vanaf 6 uur, maar dan niet 's ochtends, maar 's avonds. Dan wederom met de Daily Drop, de belangrijkste release van de dag. Morgen verschijnt namelijk de nieuwe single van Villanelle. Zijn er benieuwd naar? Ook is dan de 3e categorie voor de Kink Icon Essentials van The Strokes. Dan gaat het om het nummer met de beste, dan wel de mooiste teksten. En zometeen na het ANP-nieuws van 9 uur. Geen Oasis dus, maar wel onder andere Rancid, Arctic Monkeys, Linkin Park en M83. Ik zeg bij deze een hele fijne avond. Toedeloe.
1: Kink. Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife. Sportlife.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Deze week in de bonus. AH runder gehakt 500 gram per stuk 3,99. Alle Grand Italia 1 plus 1 gratis. En Amerk allesreinigers en schoonmaaksprays ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip. Fixed it.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. De sabotageacties op het spoor vandaag gingen volgens staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur zwaar over een grens heen en waren onacceptabel. Ook bedankt ze het spoorpersoneel. Eerder vandaag noemde premier Rob Jetten de acties al ontwrichtend en levensgevaarlijk. Het is niet bekend wie er achter de ruim 30 sabotages zit. Boze boeren zijn met hun trekkers naar het cellencomplex in Houten gereden. Ze willen dat 6 boeren die daar vastzitten worden vrijgelaten. Dat meldt RTV Utrecht. De 6 werden eerder vandaag opgepakt langs de A2 bij Breukelen. Ze stonden op een plek waar hooibalen in brand waren gestoken. Italië en Spanje gaan langer door met grenscontroles voor elkaars reizigers. Die controles werden 1,5 maand geleden ingevoerd nadat duizenden immigranten het Spaanse Ceuta voor de kust van Noord-Afrika hadden bestormd. Italië was kritisch op Spanje omdat het er niet in slaagde om de Europese grenzen te beschermen. En Kim Kardashian werd 10 jaar geleden beroofd van haar juwelen in een hotel in Parijs. En daar krijgt ze nu een schadevergoeding voor. Van 1 euro. Daar had ze zelf om gevraagd en de rechter heeft het bedrag nu ook toegekend. De juwelenroof was een van de grootste in Frankrijk ooit. De sieraden waren 4 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt in het westen wat lichte regen. Later vanavond in het oosten ook regen en onweersbuien. Vannacht koelt het verder af. Morgen een mix van zon, wolken en buien met 18 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+.

0: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve Vanillevla, 1 liter, voor maar 97 cent. Dat is een hele liter, lekker voordeel. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè.
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon 1 factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
14: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
16: En deze week ook nog een XXL-pak W5 vaatwastabs met wel 66 stuks voor maar €2,99. Dat is slechts 5 cent per tab. Lidl, je verdient het.
17: King.

0: Kink.
1: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd halfvol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
3: Fans van Voordeel,
2: Aldi.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een 2-jarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks.

0: je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Ippe. Telefoons en computers van onder meer journalisten zijn gehackt door Iran. Ook tegenstanders van het Iraanse regime zijn slachtoffer. Volgens de AIVD legden de hackers via social media contact en wisten ze genoeg vertrouwen te winnen om het doelwit een besmet bestand te laten openen. Daarmee kregen hackers volledige controle over het apparaat. De schade van de sabotages op het spoor vandaag is beperkt gebleven, zegt staatssecretaris Annette Bertram van Infrastructuur. De beveiligingssystemen van de treinen werkten volgens haar goed. 1 trein botste op spullen op het spoor, verder zorgt het vooral voor storingen. Er wordt onderzocht wie er achter de sabotage zit. Tot 2 keer toe heeft president Trump moeten accepteren dat zijn naam niet op de gevel van het Kennedy Center in Washington komt. En dat pikt hij niet. Het instituut mag daarom alleen gerenoveerd worden als het verbod van tafel gaat. 2 keer heeft een rechter verboden dat het Kennedy Center wordt omgedoopt, omdat alleen het congres daarover mag beslissen. En Ajax en Willem II moesten nog een wedstrijd inhalen en dat hebben ze vanavond gedaan. In Amsterdam werd het 5-1. Ajax staat nu 4e, 3 punten minder dan koploper PSV. Zoals wel vaker werd de openingsgoal van Ajax gemaakt door Davy Klaassen. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden.
1: Kink.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sokken, boeken. Billy, dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
7: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
6: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
7: Maar die prachtige kleding dan?
6: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
8: Deze week in de bonus. Alpro en Almhof plantaardige alternatieven voor eetzuivel. 1 plus 1 gratis. AH maaltijd verspakketten. 40% korting. En een Mova robotstofzuiger met welfunctie voor €399. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Fris geprijsd bij Vibra. Nieuw in het assortiment, Vibra WeCare wasmiddel. Wit kleur of donker. Fles 1,5 liter, nu 3 voor €7,50. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
12: De beste plek voor jou, NVM.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
4: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
3: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
4: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
3: En als je voor jezelf werkt?
4: Ook gewoon 1 factuur per maand.
3: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
8: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
13: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
14: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. ProRail is enorm geschrokken van de sabotageacties vandaag en wil dat het kabinet extra geld uittrekt om het spoor veiliger te maken. Dat zei de topvrouw van ProRail bij Nieuwsuur. De komende nacht zijn er extra inspecties om te voorkomen dat er spullen op het spoor worden gelegd, zoals ijzeren staven. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum, bij Heerlen is dat. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. De 7 boeren die eerder vandaag werden opgepakt naast de A2 bij Breukelen zijn weer vrij. Ze stonden in de buurt van in de brand gestoken hooibalen en werden verdacht van het in gevaar brengen van het verkeer. Op verschillende plekken in Nederland stichten boeren vanmiddag brandjes langs de snelwegen uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost was wel duidelijk, maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld, Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe regen. Vannacht blijft het overal regenen. Morgen opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden.
14: King.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
3: Sportlife.
4: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. 1 kilo voor maar 1,19. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Oppo Reno 16 Pro. En dat is nog niet alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Er zijn nog maar 3 Real Deal dagen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
13: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
15: King

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het spoor tussen Apeldoorn en Deventer is een buis gevonden en ProRail denkt dat het om een nieuwe sabotageactie gaat. De buis lag bij Teugen. Al de hele dag waren er sabotages op het spoor, wel een stuk of 30. Voor ProRail is de maat vol. De topvrouw zei bij Nieuwsuur dat ze geld van het kabinet wil om het spoor veiliger te maken. Minister Karmans gaat aangifte doen tegen degene die afgelopen dag brand hebben gesticht langs snelwegen. Dat zei hij bij Pauw en de Wit. Ik ben pislink op mensen die dit doelbewust hebben gedaan, zei Karmans. De actie was tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. De politie heeft in Limburg een grote partij drugs gevonden. Die lagen in een bestelbusje naast een loods in Brunsum bij Heerlen. In de loods lagen spullen die gebruikt worden bij de fabricage van drugs, zoals maatbekers, kannetjes en persen. Er is niemand opgepakt. En Lionel Messi komt nog 1 keer in actie voor het Argentijnse elftal. Zijn afscheidswedstrijd is op 6 oktober. Hij speelt dan een vriendschappelijke wedstrijd tegen Benin, een land in Afrika. Messi kondigde eind vorige maand aan te stoppen als international. Hij blijft wel spelen voor zijn club Inter Miami. Dan het weer van Weer Online. In het oosten kunnen enkele regen- en onweersbuien ontstaan. In het westen valt af en toe al regen. Vannacht blijft het overal regenen. Overdag opnieuw buien, maar ook zon en 17 tot 19 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Ronald Remmelswaan. Minister Karremans is enorm boos over de branden die gisteren langs snelwegen werden gesticht en laat aangifte doen. Ik pik dit niet, zei hij bij Pauw en de Wit. De acties waren uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Er zijn 7 mensen verhoord en weer vrijgelaten. Het onderzoek loopt nog, zegt de politie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag even stil omdat er een buis op het spoor was gevonden. Volgens ProRail was het een nieuwe sabotageactie. De buis lag bij Teugen. Gisteren waren de hele dag sabotages op het spoor. De topvrouw van ProRail zei bij Nieuwsuur dat er weinig camerabeelden van de acties zijn. Een flinke brand gisteravond in een supermarkt in Amsterdam-West. Brand is inmiddels onder controle en er vielen geen gewonden. Wel moesten bewoners van 5 woningen boven de supermarkt worden geëvacueerd. Zo'n 10 tot 15 mensen werden opgevangen in een politiebureau. Het is nog onduidelijk of zij alweer thuis zijn. Dat de oorlog van Amerika tegen Iran bakken met geld kost, was wel duidelijk. Maar een onderzoeksbureau heeft nu uitgerekend hoeveel precies. Het is 5 miljard euro per maand. De oorlog kost niet alleen veel geld. Amerika raakt ook snel door zijn munitie heen. Het gaat vooral hard met de Patriot-raketten voor de luchtverdediging. Dan het weer van Weer Online. Vannacht in het oosten en zuidoosten buien. Koelt af naar 12 tot 15 graden. Overdag opnieuw buien, maar ook zon. Wordt duidelijk koeler dan gisteren. 17 tot lokaal 19 graden.
0: Kink. Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.